0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken, later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Wandstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Kust en Duinstreek.
1: Voor de Kust en Duinstreek.
0: FM 105.9.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het gemeentehuis en onze milieustraten zijn gesloten tijdens de feestdagen. We zijn die dagen alleen telefonisch bereikbaar. Het gemeentehuis, inclusief balies en recepties en onze milieustraten zijn gesloten op de volgende feestdagen. Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag, donderdag 14 mei Hemelvaartsdag en maandag 25 mei Tweede Pinksterdag. Ook de milieustraten in de buurtgemeente Uitgeest, Castricum en Menijlo zijn op die dagen dicht. We zijn alleen telefonisch bereikbaar. Op deze dagen is er geen inloopspreekuur van het sociaal team.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet. Dit is Bianca Damink van

Rijkersflat in Egmond aan Zee hebben een succesvolle inwonersbijeenkomst gehouden in hun strijd tegen sloop en nieuwbouw. Dorpscentrum Post aan Zee zat vol en bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Kennemer Wonen onderzoekt nog wat beter is, nieuwbouw of renovatie, maar de bewoners vrezen dat het nieuwbouw wordt. Door veel aandacht te genereren hopen ze renovatie af te dwingen. Spoorbeheerder ProRail wil de spoorlijn door Heiloo stiller gaan maken. De drukke spoorlijn gaat dwars door het dorp. De treinen komen dicht langs de huizen. Met onder meer schokdempers en geluidsschermen wil de spoorbeheerder de overlast van het treinverkeer beperken. De schermen worden zo vormgegeven dat ze niet storend zijn in het dorpsgezicht van Heiloo. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in 2027. Alkmaar wist mogelijk toch eerder van de komst van statushouders in een hotel. Het COA plaatste de statushouders op 20 maart... en zou het college er pas een dag van tevoren over hebben geïnformeerd. Maar raadslid Jelle Wittebrood van Forum voor Democratie zegt stukken te hebben ingezien die een ander verhaal vertellen. Het college wist volgens hem wel eerder van de opvang af. Het college heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Na maanden onduidelijkheid is bepaald waar Ouddorper Basisschool De Zes Wielen verblijft wanneer het schoolgebouw wordt herbouwd. De onduidelijkheid zorgde voor frustratie. De school wordt deels ondergebracht in tijdelijke units en deels in het leegstaande pand aan het Ouddorper Dijkje. De school en het college benadrukken dat het doel is om leerlingen uiteindelijk te huisvesten in een nieuw, fris gebouw. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80, uitgaansagenda.
1: Galerie De Kapberg presenteert vanaf zaterdag 3 april... een expositie van jonge opkomende kunstenaars... waarin emotie, expressie en persoonlijke beleving centraal staat. Deze expositie laat zien hoe een nieuwe generatie makers... op uiteenlopende manieren hun wereld en ervaringen vertaalt... naar krachtige beelden. De tentoonstelling is te zien van 3 april tot en met 10 mei... op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 uur 's middags tot 5 uur en op afspraak. De toegang is altijd gratis. De expositie is te zien aan de Slotweg 17.

0: In Lisette de Pakte uit Bea Polsdag. Bea.
1: Hallo Lisette, hallo.
0: Welkom weer in de uitzending. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je voor de
0: uitzending. Ja. En de laatste keer hadden we het over de wandelingen die je ging organiseren. En inmiddels is het zover.
1: Ja,
0: hoe lang? We zijn gestart.
1: Ja, leuk, hartstikke leuk. Wel wat aanmeldingen gebruiken, dat is op zich geen enkel probleem. Maar het is leuk, leuke mensen. En iedereen vindt het gewoon prettig om toch een beetje achter de deur te hebben om met elkaar te wandelen. Want iedereen weet wat goed is voor je gezondheid. En dat inderdaad je bloedsuikerspiegel zakt. En je bloeddruk gaat omlaag daardoor. Dus het is gewoon heel goed voor je gezondheid. Alleen om de regelmaat te vinden om elke keer te gaan wandelen. Dus dat doe je in je eentje toch wat minder makkelijk dan met elkaar.
0: Ja, dus het is ook nog gezellig ook, toch?
1: Daarom, daarom. Ja, en in de ochtendgroep hebben we dan ook de gelegenheid om na afloop bij de Alkenaar een kopje koffie te drinken. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja, rustig even zitten en nog even nakletsen met elkaar.
0: Ja, fijn is dat. En mochten mensen aan willen sluiten, waar kunnen ze dan aanmelden?
1: Ze kunnen sowieso bij mijn website kijken, anders bij de Nationale Wandeluitdaging.nl.
0: Beapols is jouw website, hè?
1: Beapols.nl is mijn website en anderhalf Nationale Wandeluitdaging.nl. En dan kijk je in de regio hoe je postcode in en dan zie je waar wandelgroepen zijn, zeg maar, door heel Nederland.
0: Ja, leuk. En we bellen ook nog even omdat je onlangs de dadel, met de dadel weer in de weer bent geweest in de keuken.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, zeker. Dat is altijd een recept wat ik vaak maak met de kooklessen op de basisschool. En dat is, heel veel kinderen kennen wel dadels, maar niet heel veel mensen maken er echt iets mee. Dus meestal gewoon, je eet een kant-en-klare dadel en that's it. En je hebt bij de toko, kun je hele leuke, lekkere dadelpasta kopen. En dat koop je dan per kilo. En dan heb je eigenlijk voor een paar euro heb je een kilo dadelpasta. En daar kun je heel leuk snoepje van maken, maar dan natuurlijk gezondere snoepjes dan in normaal gesproken in de supermarkt ook.
0: Ja, heerlijk. En hoe vielen ze in de smaak?
1: Ja, lekker. Zeker, zeker. We hebben ze heerlijk opgegeten. En ik had ze voor mezelf ook meteen even weer een voorraadje gemaakt. Het is gewoon lekker, want die kun je best wel een tijdje in de koelkast bewaren in een bakje. En dan kun je af en toe, als ik dan een beetje trek heb, dan pak ik lekker een dadelsnoepje.
0: Ja, lekker. En ook lekker bij de thee bijvoorbeeld, hè? Of als,
1: En dan neem ik er één of twee, weet je wel. Dat is ook niet zo ramp als je er twee neemt.
0: Ja, daarom.
1: Dus dat is meteen ook weer gezond voor je darmen. Dus dat is ook prettig.
0: Ja, leuk. Wat gaat er binnenkort op de planning in de keuken?
1: Vanmiddag ga ik granola-repen maken met kinderen op de basisschool. We gaan binnenkort Turkse pizza maken. Dus dat zijn altijd leuke recepten. We gaan nog een keer noedels maken. Dus we proberen een beetje gevarieerd.
0: Ja.
1: Een beetje de keuken, een beetje de niet-Nederlandse keuken. Van cultuur, gewoon wat van proberen en proeven.
0: Goed zo. Leuk, Bea. Vinden ze het leuk, de kinderen, leerlingen?
1: Ja, zeker. En het leuke is ook, we hebben 8 weken de tijd. Hè? Dus je kunt ook even aan elkaar wennen. Want als je 1 keer binnenkomt, dan is alles iets vreemd. En de kinderen zijn vreemd.
0: Ja.
1: Ja, en nu kun je een beetje aan elkaar wennen. Dus we beginnen met een simpel recept en dan bouwen we het een beetje op. En dan gaan ze ook steeds meer groentes gebruiken. En dan hebben ze zoiets, oh ja, maar die groente lust ik niet of dit of dat. Maar goed, dan maak je daar een Turks pietje van en dan ineens lusten ze het toch wel.
0: Ja, en dan gaat het weer een beetje de goede kant op. Hè? Krijgen ze toch de goede voeding binnen, maar dan net even met een twist.
1: Nou ja, precies, maar op een speelse manier geven het ze de. Weet je, zie die ingrediënten dan mee en ik vertel ondertussen iets over waarom het zo gezond is, of welke vitamine erin zitten, of dat soort.
0: Ja, helemaal goed.
1: Ja, dus dat is leuk. Dus gewoon leuk bezig.
0: Ja, nou, beapols.nl is jouw website en daar deel je ook. Ja. En op Facebook, hè, deel je ook het een en ander af en toe voorbij komen. Dus dan,
1: Instagram. En daarnaast heb ik natuurlijk nog gewoon mijn praktijk waarin ik mensen bij met overgewicht.
0: Ja.
1: Dat doe ik ook.
0: Je bent lekker bezig.
1: Zeker, zeker. En ik heb er nog steeds plezier in. Dat is het leuke.
0: Dat is het leuke inderdaad. Hè? Dat, als je er nog steeds plezier in hebt en een dankbaar en goede, fijne mensen ook om je heen, dan is het nog steeds leuk om te doen.
1: Zeker, en goede resultaten behalen, daar word je ook blij van. Ja. Want het is ook leuk als je ziet dat mensen er iets aan hebben.
0: Ja.
1: Dus dat gaat nog steeds hartstikke goed.
0: Nou.
1: In mijn 29e jaar.
0: Ja, zeg het maar.
1: Ik zit in mijn 29e jaar.
0: Wow, dat ja, dus volgend jaar een feestje, hè, denk ik dan.
1: Leven van 30 jaar praktijk, ja.
0: Ja. Goed zo. Nou, hopelijk nog lang genieten met jou.
1: Ja, zeker, zo is het. Hey, dank je.
0: Jij ook weer, hartelijk dank. En we spreken elkaar weer.
1: Doei.
0: Okay, doei.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug.

0: Later maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: wel zijn Arjan Posma. Dag Arjan.
1: Hoi Lisette.
0: Hoi, welkom weer. Leuk dat je er bent.
1: Het is altijd gezellig bij jou.
0: Ja, de laatste keer dat we elkaar spraken was dat je naar Broek op Langendijk een lezing gaf, hè?
1: Ja, ja, dat was een leuke... Nou, het was volle bak. Ze moesten overal extra stoelen vandaan halen. Dus dat was erg leuk.
0: Nou, mooi. Leuk dat er zo'n belangstelling voor is.
1: Ja, hartstikke leuk. En ik had een grappig onderwerp. Ik had het over vernieuwde inzichten over exoten, heb ik het over gehad.
0: Oké. Okay. Maar heeft het ook met het klimaat te maken? Of moeten we dan heel ergens anders over na gaan denken?
1: Nou, kijk, je hebt dieren die komen hier op een eigen houtje doordat het weer anders wordt. Maar dat soort dieren noemen we geen exoten. Nee, het zijn dieren die op de een of andere manier dankzij ons hier gekomen zijn. Dieren en planten. En daar willen we op de een of andere manier altijd heel graag bestrijden. Maar er zijn nogal wat hoogleraren die zeggen, het bestrijden van die dingen doet meer kwaad dan goed.
0: Oké, en welke middelen moeten we dan aan denken?
1: Welke dieren bedoel je? Nou, zoals rivierkreeftjes, de Amerikaanse vogelkers, halsbandpakieten, al dat soort dieren, die passen gewoon eigenlijk veel beter in ons ecosysteem dan je zou denken. En het laatst nog een presentatie van twee ecologische hoogleraren. Die zeiden inderdaad, het bestrijden doet kwaad dan goed.
0: Dankjewel. Ja, nou.
1: Dus je kan beter het ecosysteem versterken. Want als je goed kijkt naar de problemen die een exoot kan veroorzaken. Als je goed kijkt, uiteindelijk is het altijd een verandering die wij zelf bewerkstelligd hebben.
0: Ja. Nou, iets om over na te denken, hè?
1: Dat dacht ik, ja.
0: Hey, Arjan is ook in de teken, hè? Het tekenseizoen is sowieso is de teken het hele jaar door wel een onderwerp. Maar ja, het voorjaar is weer begonnen, dus meer aandacht.
1: Altijd goed, altijd goed. Daar moeten we goed op letten.
0: Dus heb je het al zelf een keer meegemaakt?
1: Nou, we hebben een keer bij Landschap Noord-Holland, toen werden alle vrijwilligers en alle boswachters werden gecontroleerd op antistoffen voor Lyme. En toen had iedereen het, behalve ik.
0: Kijk, hoe komt het dat is komen, denk je?
1: Omdat ik altijd een lange broek aan heb. Ik draag nooit een korte broek.
0: En dat is ook een belangrijke tip, hè?
1: Dat is de allerbelangrijkste bescherming die je hebt. Als je een lange broek aan hebt, dan ben je al de meeste teken ben je zo ongelooflijk kwijt. Je kleren zijn de eerste lijn van verdediging. Dus als je je broek een beetje over je schoenen heen zit, als je... je bovenkleding, je blouse of je t-shirt een heel klein beetje laat blouzen, dan kunnen die teken alleen maar omhoog kruipen. Op een gegeven moment komen ze daar terecht en ze laten zich ook weer gewoon vallen. Dus dat scheelt zoveel. Dus ook als je met je kinderen lekker in het bos gaat zitten en ze willen lekker spelen, doe ze alsjeblieft een lange broek aan en dan ben je heel togedonder kwijt.
0: Ja, ook straks in de zomer mocht het toch echt warm weer gaan worden en je toch het bos in wil, hou er even rekening mee.
1: Ja, kijk, een korte broek die is voor op het strand, in het zwembad, op de camping. Maar als je in het bos ingaat, dan daar hoort een korte broek eigenlijk niet bij.
0: Nee.
1: En als het heel warm is, kun je beter een dunne broek aantrekken. Dat is vaak luchtiger en net zo koel als een korte broek.
0: Goed zo. En hoe zit het met onze honden bijvoorbeeld?
1: Nou, dan moet je ook inderdaad goed nakijken op die teken. We hebben wel leuke nieuwe dingen ontdekt. Kijk, een teken, dit is een klein spinachtig diertje. Dat zit meestal bovenop een graspriet te wachten tot er iets langs liep. En vroeger dachten wij, hij grijpt zich vast aan ons en laat zich eraf trekken. Maar daar blijkt iets heel anders aan de hand te zijn. Die teken die maken gebruik van statische elektriciteit. Dus als wij in de buurt zijn en op een aantal, zeg op 10 centimeter langslopen, dan wordt die eigenlijk door die elektriciteit gewoon op ons gezogen. Plop, dus ze hoeven ons eigenlijk niet eens vast te pakken.
0: Dus die teken, door die beweging van ons, zeg maar, wordt die teken eigenlijk naar ons toegetrokken.
1: Ja, hij heeft een wat andere polariteit en wij, doordat we door het gras lopen, ontstaat er statische elektriciteit. En dat gebruikt hij teken om de afstand te overbruggen naar ons.
0: Ja, en ook naar de honden bijvoorbeeld.
1: Ja, ook naar de honden, ja.
0: Hoe is het met Skipper?
1: Dus, ja, met Skipper gaat het goed hoor. Het is een oud mannetje, hij is op dik 14. Maar hij is nog lekker levendig, hij is lekker actief. Maar ik doe wel voorzichtig met hem, dus ik had hem anders altijd mee naar lezingen. En dat doe ik nou alleen nog als het in de buurt is en als het echt leuk is voor hem.
0: Ja.
1: Want de lange autoritten worden te zwaar voor hem.
0: Worden te pittig voor hem. Maar ook goed op teken hou je hem bij, hè?
1: Altijd in de gaten houden.
0: Ja, ja. Hartstikke goed. En wat wilde je ons nog meer vertellen, Arjan?
1: Even kijken, wat hadden we nou van tevoren bedacht? Er is een mooi ding gebouwd in het Amstelmeer. Daar heeft in samenwerking met Landschap Noord-Holland hebben ze een soort vogeleiland aangelegd. Waar andere roofdieren slecht bij kunnen voor visdiefjes, kluten en allemaal dat soort watvogels. Dus dat vind ik wel een hele spannende nieuwe ontwikkeling die ze gemaakt hebben.
0: Ja, ja. Een soort eiland waar allerlei soorten vogels dus eigenlijk landen.
1: Ja, en kunnen broeden op een veilige manier. Dus eigenlijk, die vogels broeden graag op het wat, maar dat is gevaarlijk. Dus op deze plek hebben ze een stukje wat nagemaakt. Een soort zandbank met grind. Dus ik ben benieuwd wat erop gaat zitten. Je kan het van de weg goed zien. Dus ik ben benieuwd wat daar allemaal wel niet gaat broeden.
0: Goed zo. Nou, belangrijke mooie dingen allemaal weer, hè?
1: Ja, dat zijn hartstikke leuke dingen. En het voorjaar komt eraan. Dus er is zoveel te genieten. Je ziet de futen overal balsen. De vogels zijn druk bezig. Een van de vogeltjes waar ik zelf altijd erg gek op ben, is het winterkoning. Een heel klein vogeltje. En die zit nou bij mij in de overkapping, zit hier een nestje te maken. Ja, dat is geweldig. En zij bouwen hele bijzondere nestjes. Want hij gebruikt mos en oude blaadjes. Maar hoe blijft dat nou allemaal aan elkaar? Nou, hij verzamelt spinrag van spinnenwebben.
0: Oké.
1: Dat verzamelt hij met zijn snavel tot een bolletje. En dan naait hij alles aan elkaar vast.
0: Bijzonder.
1: Ja, echt bijzonder. Echt hele mooie kleine nestjes. Dus ik vind dat zulke stoeltjes, daar word ik altijd heel erg blij van.
0: Ja, ja, zeker. Hé, hey, hoe is het met je vijver?
1: Met mijn vijverplan, ja, daar zijn we mee bezig. Om te kijken of we met een vijverfabrikant een mini vijvertje kunnen maken. Die eigenlijk geschikt is voor egels om in te zwemmen. En als drinkplaats en wasplaats voor andere dieren.
0: Ja, want daar hebben we het een keer over gehad dat de egel eigenlijk ook water nodig heeft, hè?
1: Die heeft water nodig en nog veel meer dieren. En onze nieuwbouwwijken is het water in de sloot vaak onbereikbaar door een hele sterke oeverbeschoeiing. Eigenlijk een soort muurtje. Dus heel veel dieren die eigenlijk meer aan het water in de dak houdt. Maar als het heel droog wordt, ja, dan krijgen ze een probleem.
0: Ja.
1: Ja, en egels moeten echt kunnen zwemmen iedere 2 weken. Om de vlooien en de luis te verdrinken. Dus dat heeft hij echt nodig. Dus als je nou zo'n klein bakje maakt, waar die makkelijk in en uit kan komen, ja, dan heb je een geweldig stuk wellness voor heel veel dieren in je achtertuin.
0: Ah, superleuk. Hey Arjan, we spreken als er leuke ontwikkelingen zijn, hè?
1: Tuurlijk, altijd welkom.
0: Hartstikke goed. Arjan, dankjewel. Het was weer een feestje om je te spreken. En we gaan elkaar weer gauw weer spreken, hoop ik.
1: Nou, tot heel snel, Lisette. Dankjewel, hoor.
0: Graag gedaan, Arjan.
1: Doeg.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee hebben een succesvolle inwonersbijeenkomst gehouden in hun strijd tegen sloop en nieuwbouw. Dorpscentrum Post aan Zee zat vol en bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Kennemer Wonen onderzoekt nog wat beter is, nieuwbouw of renovatie, maar de bewoners vrezen dat het nieuwbouw wordt. Door veel aandacht te genereren

drugspuit onder controle, maar toen was al wel aanzienlijke schade ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De stad Alkmaar verdient tientallen miljoenen aan het toerisme. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van Randstad. In dat onderzoek wordt becijferd dat toeristen jaarlijks ruim 80 miljoen euro uitgeven in Alkmaar. Dat geld komt vooral bij de horeca terecht. Bestedingen bij hotels, restaurants en cafés bedragen jaarlijks bijna 65 miljoen euro. Alkmaar is daarnaast een van de populairste winkelsteden van Nederland. Een auto is op de kant beland tijdens een aanrijding op de Picasso-laan in Alkmaar. Dat gebeurde donderdagmiddag op de brug vlakbij de Aart de Gelderlaan. Twee automobilisten kwamen elkaar tegemoet en botsten met de linkervoorzijde op elkaar, waarna één van de twee auto's kantelde. Hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Wel moesten de auto's worden afgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Yeah.

0: Goedemorgen. Wij zijn best wakker. En jij?
1: Ja hoor, ik ben ook hartstikke wakker. Goedemorgen, het is zaterdagmorgen 2 mei van het jaar 2026. En dit is het programma Best Wakker, dat heerlijke ontbijtprogramma met al die geinige items. Om jou zaterdag weer lekker op te laten starten natuurlijk. Wat hebben we zometeen? Een ontbijtrecept. Wil je meeschrijven? Pak er dan alvast pen en papier erbij. En wie weet kan je wat lekkers maken voor je gezin, voor jezelf of voor je partner of wie je maar wilt. Zometeen om 8:50 hebben we cabaret voor 9. Gewoon lachend je bed uitrollen. Is ook een hele leuke deze keer. En zometeen in deel 2, even na 9 uur, hebben we Le Mémoire de Petit Déjeuner. Oftewel die ontbijtherinnering met bijpassende plaat. Blijf dus luisteren naar Best Wakker bij Radio 80.
0: Best informatief. Best veel hits. Best Wakker.

Deze keer bananensplit met magere kwark, kersen en muesli. Wat heb je daarvoor nodig? 250 gram diepvrieskersen, 4 bananen, 500 gram magere kwark en 80 gram geroosterde volkorenmuesli. Breng de bevroren kersen in een steelpan aan de kook en laat op vuur 5 minuten koken. Laat ietsjes afkoelen. Panveer ondertussen de bananen overlangs en leg de helft op een bord. Schep de kwark erop en verdeel de kersen erover en bestrooi deze met de muesli. En dan zeggen wij...

lekkere plaat van Donovan. Kunnen we goed gebruiken op deze zaterdagmorgen. Atlantis in Best Wakker bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek. We gaan nu luisteren naar nog zo'n rustige mooie plaat van Eric Carmen. It is All By Myself.

0: 2. Stuck in the moment and you can't get out of it. Hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. In Best Wakker op deze zaterdagmorgen. Nu met Placido Domingo. Een bekende operazanger deed het ooit een keer samen met John Denver. En dat resulteerde in deze mooie plaat. Hier is Perhaps Love op Radio 80.
1: Perhaps love is like a resting place.

0: dag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de kust- en duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, voetbal, kortbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse Bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. San Quinn meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert San Quinn tijd te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. Spoorbeheerder ProRail wil de spoorlijn door Heilo stiller gaan maken. De drukke spoorlijn gaat dwars door het dorp. De treinen komen dicht langs de huizen. Met onder meer schokdempers en geluidsschermen wil de spoorbeheerder de overlast van het treinverkeer beperken. De schermen worden zo vormgegeven dat ze niet storend zijn in het dorpsgezicht van Heilo. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in 2027. Horecazaken in de gemeente Dijk en Waard mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders van Dijk en Waard besloten. Het college reageert daarmee op raadsvragen van het CDA en op verzoeken van ondernemers. Horecagelegenheden kunnen voor de ruimere openingstijden een ontheffing aanvragen. Het WK wordt gehouden in Mexico, Canada en de VS en begint op 11 juni. Otto van Os heeft een Heilower waarderingsspeld gekregen. Burgemeester Ten Bruggekaten had de eer om de onderscheiding uit te reiken. Sinds 2010 verzorgt Van Os geschiedenislessen bij Trefpunt Heilo. Toen hij nog docent was, organiseerde hij buitenschoolse activiteiten en daarnaast was hij vele jaren vrijwilliger en organisator bij onder andere Timmerdorp Heilo, Stichting Open Huis en...

0: wat ik wil.
1: Volumia en Hou Me Vast gaan we ook doen met elkaar. We houden elkaar even lekker vast en genieten van Rita Hovink. Hier is Laat Me Alleen bij Radio 80 voor de Kust en Duimstreek. In het programma Best Wakker op jouw zaterdagmorgen. Laat

Fergie. Ze maakte deel uit van de Black Eyed Peas. Ging later solo een nummer maken. Dat was deze Big Girls Don't Cry. En werd ook een hele grote hit. We gaan nu terug in de tijd naar de jaren 80. Naar Chris Rea. Van het album Shamrock Diaries kwam deze mooie plaat. Geschreven voor zijn dochter. Hier is Josephine.

0: Janet Jackson en Again. Ik had het je beloofd, je gaat lachend je bed uitrollen. Gaan we doen met Joep van het Hek. Hier is Over Honden.
1: Ik viel in slaap, in dat busje. En ik had zo'n fantastische nacht gehad. Ik had zo leuk met die man gehouden, dat ik hoopte dat die man de volgende dag nog bij me zou zijn. En dat we een paar dagen verder zouden reizen met z'n tweeën. En de volgende dag, ik werd wakker en het busje was weg. En tussen mijn ruitenwissel zat een klein briefje gescheurd uit de hoek van een Franse krant. En er stond op geschreven, hoe kleuriger het jasje, hoe treuriger de klauw. En ik heb die man nooit meer teruggezien, nooit meer. Nooit meer. En ik heb elke dag wel een keer tot nu aan hem gedacht. Altijd gedacht aan de man in het vrolijke jasje. Het raar is, ik heb in mijn leven inmiddels heel veel mensen gezien. Ik ben een BN'er, ik zie iedereen. Ik schud iedereen de klauw tot de koningin aan toe. Ik weet nog dat het gebeurt. Ik zei, hé, geil hoedje, het schoot mijn bek uit. Ja, zijn ze nou, mijn hoedje is niet geil, ik ben geil. Dat zei ze, ja. Ja, het was geen camera bij en dan is het een beest. Echt waar, echt waar. Nee, maar echt, ik heb iedereen ontmoet. Ik sliep al bij Frans Bauer. Toen hij zelf niet thuis was. Kan je nagaan. Nee, maar goed, ik heb iedereen ontmoet. Maar de man in het jasje heb ik nooit meer ontmoet. En afgelopen maart, ik speel in Groningen een serie voorstellingen. Van dinsdag tot en met zaterdag. En die eerste avond kom ik na afloop in de catacomben van de Schouwburg bij mijn kleedkamer. En er zat een man. En die man die vraagt aan mij of ik mij kan herinneren dat ik heel lang geleden in Etretat een man heb ontmoet met een Duitse herder met een busje. Ik zeg, ja, dat weet ik nog wel. Hij zei, die man, dat was mijn vader. Ik zeg, maar hoe weet u dan dat hij mij ontmoet heeft? Want in die tijd kende niemand mij. Hij zegt, ja, dat stond in een brief. Hij had een jongen ontmoet. Die was even hoog als breed. Hij had een brilletje. Hij heette Joep en hij wilde cabaretier worden. Hij zegt, daar drink je er niet zo heel veel van, toch? Ik zei, nee, ik weet het nog heel goed. Het enige wat ik weet, dat het een ontzettend leuke ontmoeting was. Hij zei, nou, dat vond mijn vader niet. Mijn vader vond het verschrikkelijk. Die heeft de hele nacht naar u moeten luisteren met uw rooskleurige toekomstplannen in het theater. En op dat moment voelde zijn vader dat zijn leven nog mislukter was dan hij dacht dat het al was. En een paar dagen later is die vader daar in Etretat van de rots gesprongen. En een saillant detail, met zijn hond. Ja, dat is mooi. Je zegt dus, de man is van de rots gesprongen, dan hoor je niks. En zeg je met zijn hond, en dan hoor je erin. Oh. En dan zitten we opeens heel dicht bij die domino-mus, zou ik zeggen. Dat we zien de hele wereld naar de kloten gaan en iedereen zegt, erg hè, Leeuwarden, mus neergeschoten. Maakt niet. Kijk, niemand weet precies hoe het gebeurd is. Er is niemand bij geweest. Het kan natuurlijk nog heel goed zijn geweest dat die hond als eerste gesprongen is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Het was 1980, er was geen hondenprozak, dus het kan best zijn dat die hond depressief was. En dat hij zei, Bello, wat doe je? Dan zei ik, trek het niet meer. Weet je, zoiets, zoiets. Kijk, niemand weet precies hoe het gebeurd is. Er is niemand bij geweest. Het kan natuurlijk nog heel goed zijn geweest dat die hond als eerste gesprongen is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Het was 1980, er was geen hondenprozak, dus het kan best zijn dat die hond depressief was. En dat hij zei, Bello, wat doe je? Dan zei ik, trek het niet meer. Weet je, zoiets, zoiets. Dat zou kunnen. Kijk, nu heeft elke hond zijn eigen psychiater. Elke hond kan naar de tekkelfluisteraar. Ik bedoel, dat maakt niet meer uit. Je kan met je hond overal naartoe. Je kan met je hond naar de pedicure, naar de kapper. Je kan met... Nou, ze zegt, het was zo leuk. We zijn met hem gaan wandelen. Gewoon zijn vaste rondje, net als altijd. En hij had helemaal niks in de gaten. We draaien de hei op. Hij had nog steeds niks in de gaten. En toen stonden achter de bordjes al zijn vriendjes op hem te wachten. Ze had een heuse hondentaart gebakken met één kaars die hij uit moest blazen. Ze had slingers opgehangen en de dokter heeft alles op video vastgelegd. Zodat de hond het op een rustiger, minder emotioneel moment nog eens terug kan kijken. En toen ik dat verhaal hoorde, dacht ik, waarom schudt de aarde in Kashmir? Waarom komt er uit het IJsselmeer geen gezonde tsunami die in één keer dat hele tyfusgooi wegspoelt? Godver, de gloeiende tering, godver. Zo, we zijn begonnen. Dames en heren. Ik kreeg onlangs in handen een glossy voor honden. Niet verzonnen, een glossy voor honden. Voor rashonden, hè? Dat zijn honden die zo willen staan. En Duitse staanders. Nou goed, en ja, luister, zo'n dik blad over honden. En dat eindigde met een aantal baasjes die afscheid namen van hun overleden viervoeter... door middel van een in memoriam. Wapper, wapper, wapper. Lieve Vlodder, jij wilde je neus nog wel in mijn kruis drukken. Dan weet je dat soort teksten, man. Ja, we geven hier in Nederland nu 4 keer meer uit aan hondenbrokken dan aan ontwikkelingshulp. Ja, omdat ze daar niet willen vreten. Je wordt er gek van, man. Ik bedoel, binnenkort kan je je bokser een neuscorrectie geven. Of je konijn laten helpen aan zijn hazellip. Ik bedoel, je wordt er... Een tijdje geleden werd de hond van een vriendin van mij werd doodgereden. Oh, die moet ik even anders vertellen. Een tijd geleden werd ze zit volgende week in de zaal, dus... het was een tyfuspoedel, man. Het was echt... De meid was ook nog in zijn eigen schuld, want hij had gewoon niet opgelet op puppycursus. Het was gewoon duidelijk. Kijk, op puppycursus had hij leren oversteken. Je moet naar links kijken, je moet naar rechts kijken, nog een keer naar links kijken. En dan pas oversteken. Maar ja, hij was in de puberteit. Hè? Hij had een geile bui. Hij zag een lekker teefje zonder burka. Hij erachteraan, ja. God is gereformeerd, die houdt niet van neuken. Dood. Het is de natuur, zeg ik altijd. Daar waar hij doodgegeven werd, kwam natuurlijk meteen een bermmonument. Met een stapel bloemen en allemaal bonzo-blikjes met een vaccintje erin. De hond kreeg een eigen website, ook zoiets, eigen website. Ja, als je nou een spin een eigen website geeft, kan ik het volgen, maar een hond. Hij is flauw, maar wel grappig. Ja, ja. Nee, maar goed, en uiteindelijk, de hond is gecremeerd, ja. En zijn as, of je het gelooft of niet, is in een vuurpijl de ruimte ingeschoten. Naar Pluto. Weet je, het is... Nou, zullen we Rachel er meteen even doorheen jassen? Dan hebben we het gehad, ja? Zeg niet dat je het niet gezien hebt. Tuurlijk heb je het gezien. 10 pijlen op een rij en zij kon niet tellen. Dat was een fantastisch moment. Dat ze na 9 dacht, dat was het. Oh, kut, dat moment. Was hij toch wat dikker dan ze dacht? Was toch geweldig? Ja, het was nog niet eens alle as, want een deel van de as zat getatoeëerd in de armpjes van de kinderen. Ik herhaal... Stamgenoten. Een deel van de as zat getatoeëerd in de armpjes van de kinderen. Toen ik dat las, dacht ik, wanneer word je in dit land eigenlijk wel uit de ouderlijke macht ontzet? En een deel zat in de eigen arm, die is ook niet meer stil te krijgen. Ik zei laatst tegen mijn vrouw, wat doe je met mijn as? Zei ze, oh, die ga ik als mascara gebruiken. Zei ze, maar ga dan maar niet dood, want ik heb je moeder nog niet op.

0: hou dus niet van honden. Nou ja, een beetje. Ik was laatst in China met een zoetzuur sausje is wel te doen, maar verder. Nee, ik heb ook helemaal geen dieren. Het enige dier wat ik heb is een foster parents cavia. En zolang je geen tekeningen stuurt, vind ik het goed. Maar goed.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust, later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

De dijk. Nergens goed voor. In deel 2 van Best Wakker op deze zaterdagmorgen. Het is 2 mei van het jaar 2026. En we gaan er weer een feestje van bouwen. We gaan er een leuk programma van maken met mooie muziek. Zoals deze van Wet Wet Wet. It is Good Night Girl.

0: soms kun je je ontbijt al snel niet meer herinneren. Was het zo niet de moeite waard? Soms vergeet je het nooit meer. Het ontbijt van 30 jaar geleden bijvoorbeeld. Omdat er zomaar ineens een kuikentje uit je zacht gekookte eitje kroop. Of je luisterde 's morgens naar de radio in een eetcafé. En plotseling zat je tegenover de toekomstige oma van je toekomstige kleinkinderen te ontbijten. Jullie keken elkaar aan. Liefde. Op het eerste ontbijt. Het zou zomaar eens waar gebeurd kunnen zijn. Le mémoire du petit déjeuner.
1: Exact 52 jaar geleden kwam ik een jonge dame tegen in een kroeg hier in Egmond aan Zee. Ik was in één klap verliefd op deze dame en vroeg: wil je wat drinken van mij? Ze keek me aan met een blik van: wie denk je wel wat je bent? Ga me iemand anders pesten. Ik liet het hierbij zitten en de week erop bleef ik terugkomen naar die kroeg om met haar in contact te komen. En het was uiteindelijk gelukt. En nu vieren we ons 50-jarig huwelijk met kinderen en kleinkinderen. Groetjes, Peter.

Uit de oude doos met een laag stof erop. Maar ik heb hem weer even opgepoetst en hij klinkt weer als nieuw. The Kings and the Waterloo Sunset. Hier bij Radio 80 op jouw zaterdagmorgen in het programma Best Wakker. Nu met Janice Ian. Scoorde in de jaren 70 deze mooie hit. Dit is Fly Too High.

Linda en No Goodbyes deed ooit mee aan het Eurovisie Songfestival. We gaan terug in de tijd na de jaren 80, begin jaren 80. Toen waren daar de Rolling Stones met deze wereldhit Waiting on a Friend. In Best Wakker bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse Bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. San Quinn meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert San Quinn tijd te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. Spoorbeheerder ProRail wil de spoorlijn door Heilo stiller gaan maken. De drukke spoorlijn gaat dwars door het dorp. De treinen komen dicht langs de huizen. Met onder meer schokdempers en geluidsschermen wil de spoorbeheerder de overlast van het treinverkeer beperken. De schermen worden zo vormgegeven dat ze niet storend zijn in het dorpsgezicht van Heilo. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in 2027. Alkmaar wist mogelijk toch eerder van de komst van statushouders in een hotel. Het COA plaatste de statushouders op 20 maart... en zou het college er pas een dag van tevoren over hebben geïnformeerd. Maar raadslid Jelle Wittebrood van Forum voor Democratie zegt stukken te hebben ingezien die een ander verhaal vertellen. Het college wist volgens hem wel eerder van de opvang af. Het college heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Na maanden onduidelijkheid is bepaald waar Ouddorper Basisschool De Zes Wielen verblijft wanneer het schoolgebouw wordt herbouwd. De onduidelijkheid zorgde voor frustratie. De school wordt deels ondergebracht in tijdelijke units en deels in het leegstaande pand aan het Ouddorperdijkje. De school en het college benadrukken dat het doel is om leerlingen uiteindelijk te huisvesten in een nieuw, fris gebouw. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

En The Craze en Let The Feelings Go bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Nu met The Crowded House, een band uit Australië. Hier is Into Temptation. Bij het programma Best Wakker op jouw zaterdagmorgen.

De Four Non Blondes scoorde in 1991 één grote hit. En dat was deze What's Up, maar wel leuk. En er wordt nog vaak gedraaid hier bij Radio 80. En dat heeft een reden natuurlijk, want we vinden hem gaaf. Hier is Donna Hightower. This is the world today.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en 1 graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

zou zeggen, welkom bij het eerste gedeelte weer van Typisch 80. Het programma tussen de koffie, de lunch, de hits en het hele verleden. En natuurlijk ook niet vergeten, een stukje van vinyl gaan we draaien. Het regio nieuws, Made in Holland. En als afsluit weer stuur, live in concert. Kan je het eerste dus allemaal gaan verwachten in Typisch 80.

van Shakira en zo. Zeg maar. Dankjewel. Hoog tijd voor. Ja, we gaan draaien een stukje van Vinyl van 1965 1985. De pop- en jongerenzender van de Hilversum Publieke Omroep. De voorloper van de NPO 3FM. We gaan hem draaien uit 1900 en... Ja, moet ik even kijken. 1984 alweer. Herman van Veen, die zong erover. Hilversum 3. Maar dan van Vinyl.

0: Years and Years en King en daarvoor Boyzone en Picture of You. En we trapten af met een stukje van vinyl uit 1984, Herman van Veen en Hilversum 3. Hoogst tijd voor...
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Onder genot van een bakje pleur ga ik jou de volgende inventieve informatie met je delen. Onderweg het regio nieuws en daarna Made in Holland, Bluff en Geiker met de Zoute Landen. Heerlijk om dat weer eens terug te horen. Ook deze dag, Mika, We Are Golden. Die komt er nu nog aan. Ik zou zeggen, deze hele mooie zaterdag, laat maar verder gaan. Gas erop, we mogen weer.
1: Ah, daar gaat hij weer.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee hebben een succesvolle inwonersbijeenkomst gehouden in hun strijd tegen sloop en nieuwbouw. Dorpscentrum Post aan Zee zat vol en bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Kennemer Wonen onderzoekt nog wat beter is, nieuwbouw of renovatie, maar de bewoners vrezen dat het nieuwbouw wordt. Door veel aandacht te genereren hopen ze renovatie af te dwingen. In een huis aan de Estorenlaan in Ouddorp is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg melding van een dakbrand, maar bij aankomst bleek de brand aan de achterzijde op de zolderverdieping te woeden. De brandweer kreeg het vuur met een hoge drukspuit onder controle, maar toen was al wel aanzienlijke schade ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De stad Alkmaar verdient tientallen miljoenen aan het toerisme. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van Randstad. In dat onderzoek wordt becijferd dat toeristen jaarlijks ruim 80 miljoen euro uitgeven in Alkmaar. Dat geld komt vooral bij de horeca terecht. Bestedingen bij hotels, restaurants en cafés bedragen jaarlijks bijna 65 miljoen euro. Alkmaar is daarnaast een van de populairste winkelsteden van Nederland. Een auto is op de kant beland tijdens een aanrijding op de Picasso-laan in Alkmaar. Dat gebeurde donderdagmiddag op de brug vlakbij de Aart de Gelderlaan. Twee automobilisten kwamen elkaar tegemoet en botsten met de linkervoorzijde op elkaar, waarna één van de twee auto's kantelde. Hoe dit kon gebeuren is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Wel moesten de auto's worden afgevoerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Heineken en Zoutlanden, heerlijk. In Made in Holland. Onderweg, Bluff en Brass. En dit is Taylor. En ze hebben maar één ding. Girls, girls, girls. Hier in Typisch 80 op radio.

0: zo, hè. Nobel Perez. End of a Bluff en I Owe You Nothing en Pink. There You Go. En we trapten af met Sailor en Girls, Girls, Girls. Wat ervan. We zijn toegekomen aan het laatste item van het eerste uur alweer live in concert. Wie heb ik hier staan? Billy Vera samen met de Beaters. En dit is het moment. At this moment. Ik zal zeggen tot straks in het tweede gedeelte van Typisch 80.
1: Dit is Typisch 80. Met de hits uit heden en verleden. En nu live in concert.
2: This one's called At This Moment.

If I could just hold you.

If I could just hold you.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt.

0: opgepakt voor mishandeling, de vierde voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de vierde voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kreeg het toe.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

Sara Larsson en die hele mooie Lush Life. Ofwel Lush Life, inderdaad. Mark Ronson, dat trapt mee op met Bruno Mars en Uptown Funk. Ja, hoogst even een stukje van vinyl. Laten we dat maar eens doen. Britse band. Gaan we draaien. Het nummer verscheen op hun album Are You Ready uit 1982. Op 13 november 1981 werd het uitgebracht als tweede single van het album. Inderdaad. Het kon zo in een film verschijnen. Ja, inderdaad. Bugs Fist en inderdaad. The Land of Make-Believe.

0: Closer. En daarvoor 1981, Buck Fix en The Land of Make Believe, ofwel het land van de fantasie. Wat kan ik zeggen? In ieder geval onderweg bij jou, namelijk het regio nieuws. En natuurlijk niet vergeten, de twee hitsbank. Hendrik Iglesias heb ik in de hitsbank staan, met Bijlamos en Rhythm Divine. Die kun je verwachten in de twee hitsbank. En natuurlijk ook een stukje muziek. Laten we dat maar eens doen. Dacht je van deze? Nielsen. Het is zomer, maar hij heeft het ijskoud hier. Op Radio 80, in typisch 80. Ja, de airco staat aan.
1: Het is ijskoud.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel-good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven.
3: De Donderdagdate.
2: Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het staat vast op de afsluitdijk A7 Heerenveen-Horen. In beide richtingen is je vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De Alkmaarse Bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. San Quinn meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert San Quinn het tijd te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. Spoorbeheerder ProRail wil de spoorlijn door Heilo stiller gaan maken. De drukke spoorlijn gaat dwars door het dorp. De treinen komen dicht langs de huizen. Met onder meer schokdempers en geluidsschermen wil de spoorbeheerder de overlast van het treinverkeer beperken. De schermen worden zo vormgegeven dat ze niet storend zijn in het dorpsgezicht van Heilo. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in 2027. Horecazaken in de gemeente Dijk en Waard mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders van Dijk en Waard besloten. Het college reageert daarmee op raadsvragen van het CDA en op verzoeken van ondernemers. Horecagelegenheden kunnen voor de ruimere openingstijden een ontheffing aanvragen. Het WK wordt gehouden in Mexico, Canada en de VS en begint op 11 juni. Otto van Os heeft een Heilower waarderingsspeld gekregen. Burgemeester Den Bruggekaten had de eer om de onderscheiding uit te reiken. Sinds 2010 verzorgt Van Os geschiedenislessen bij Trefpunt Heilo. Toen hij nog docent was, organiseerde hij buitenschoolse activiteiten en daarnaast was hij vele jaren vrijwilliger en organisator bij onder andere Timmerdorp Heilo, Stichting Open Huis en diverse zomervakantieactiviteiten voor kinderen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: De hits uit heden en verleden. Dit is typisch 80.
7: Meer muziek in het weekend. Zaterdag van 10 tot 12.
8: Van 10 tot 12.
7: Radio 80.
8: Radio 80.
7: Typisch 80.
8: De 2-2-2-hitsbank.
7: Twee hitsbank.

0: 2-2-2-hitsbank.
1: Escucha el

De zoon van Julio Iglesias. Enrique Iglesias. In de tweesbank. Rhythm of Rhythm Divine. En daarvoor Bijla Mos. Die komt ook aan het spel van vandaan. Onderweg Sizzle Sisters. En dit is Supertram. Breakfast in America.

wel vrolijk van, hè? Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. En daarvoor Supertramp en Breakfast in America. Heerlijk. Voor je tijd zijn we aan het einde gekomen van deze hele mooie show. En ja, het is hoog tijd voor de 80's Dance Classic. En de Bee Gees komen nog aan. Strategy. En dit is met Bianco en de Don't Blame It On That Girl.

Gees en Strategy. En daarvoor met Bianco en Don't Blame It on That Girl. Inderdaad. Het zit er bijna op deze hele mooie editie van Typisch 80. Hoogst tijd voor de 80s Dance Classic. Ja! Shannon Reed, In the Name of Love. Ik zal zeggen, een hele fijne zaterdag verder. En tot volgende week.

0: TBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: www.velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Stoelen aan de kant.

0: vervlogen romantiek. Johnny Mathis en Denise Williams en Too Much Too Little Too Late came nog. Edson Forgotten 45 uit 1978. Ik dacht, ik kwam hem tegen. Ik denk, ik ga hem speciaal voor jou draaien. In dit programma kun je alles verwachten, behalve het normale. Ja, dat is een beetje standaard natuurlijk. We gaan veel Forgotten 45's draaien, maar ook gewoon goede platen. Gewoon dat je denkt, wow, man. En ook, ja, ook platen van nu. Want nu heb ik, ik zit hier ook bij TikTok-fans natuurlijk. Ik zit op dit moment al op 1,6K en ik zit pas 10 minuten in de lucht. Ja, dat is fantastisch allemaal. Ja. Rare man, wordt er gezegd. Nou, daar herken ik me niet in. Ik ben gewoon volkomen normaal. Dus wat kun je verwachten in Huis en de Keukenshow? Veel muziek, oud, nieuw. Maar je mag ook een duit in het zakje doen. Ga je nog gewoon een Facebook tikje in Huis, Tuin en Keuken. Of je gaat op TikTok-kanaal, gooi je er wat in. Want de volgende is al meteen de eerste Camerad. En Be Mine, welkom... Nee, wacht even. Nee, dat doen we even niet. Ja, dat kunnen we wel... Dat doen we even heel simpel zo. We passen ons heel erg aan, hè. Want het is een verzoekje op het laatste moment. Camerad en Be Mine. Ja?
1: De Huistuin en Keukenshow.
0: Ja, daar gaan we.

0: Ja, dat was Cameron en Be Mine. Dat was even improviseren, want ik had hem eigenlijk helemaal niet klaarstaan. Maar omdat ik natuurlijk ook live op TikTok zit, er zijn ook mensen die willen af en toe een plaat horen. En ik vind eigenlijk deze huistuin en keukenshow is voor iedereen. Niet alleen voor de oude lullen natuurlijk, die net zoals ik, die fantastische plaat hebben. Ik werd net wel raar genoemd, dat vind ik een beetje raar.
1: Mike is hier rek, hè?
0: Ah, hier nog eentje, als je...

Jekke. Dat is die misheard lyrics, hè? Je kent ze wel, je hebt ze wel eens voorbij zien komen. Die man met die rare bril, die dan al die Engelse teksten verkracht. Maar ik zit er eigenlijk, moeten we dat in het Nederlands ook doen. Mooie jekke. En mama's appelsap en zo. Ze komen niet, ze komen wel. Morricante was dit. Welkom bij de Niet Te Mooie Platenshow. Dat is volgende week weer zo'n onderdeel van de Huistuin en Keukenshow. Het is mooi weer. De regen is gestopt aan de kust in Egmond op dit moment. En we hebben hier een prachtige plaat voor je. Ach. Luister, RTV 80, Starlight Urk en op TikTok. Genesis en No Son of Mine.

Henk Wijngaard. Hij werd aangevraagd op TikTok, ja. En ze doet ook een beetje voor Martin, want die is vrachtwagenchauffeur. Het is een eenzaam beroep, hoor. En altijd van die zeikers op de weg natuurlijk, zoals ik. Die vrachtwagens veel te langzaam vinden. Dus het valt allemaal niet mee. Valt allemaal niet mee. Maar we houden het hierbij, hoor. Want we willen nog luisteraars hebben. Ja. Dus we gaan nu naar een hele goede plaat. Oh, yes. Lynn Collins. Not going.

0: waanzinnige platen veel op drive-in shows gedraaid. Hier werd echt op. Ja, hier werd echt flink op gedanst. Dat is leuk. We zijn toe aan de rubriek Bij Wijze van Spreken.
1: Bij Wijze van Spreken. Bij Wijze van Spreken.
0: Ja, welke, we hebben weer een gezegde onder de loep genomen. Door de mand vallen. Waar komt dat nou weer vandaan? Wie door de mand valt, wordt betrapt. Dan komt ineens uit wat iemand probeerde te verbergen. Een leugen, bedrog, grootspraak of een mooi verhaal dat bij nader inzien toch met plakband aan elkaar hing. Waar de uitdrukking precies vandaan komt, is niet helemaal zeker. Een van de verklaringen komt uit een oude

woedde de menigte die hem met stenen bekogelde. En de boodschap was duidelijk: wegwezen en nooit meer terugkomen. Er is ook een mildere verklaring. Op oude boerenfeesten werd soms een pop door een mand of zeef gegooid om iemand belachelijk te maken. En ongewenste vrijers kregen wel eens een bodemloze mand toegestuurd. Geen romantische hint met kaarslicht, maar gewoon: jij komt er niet in. Zo. En daar zitten wij nog te klagen, toch? De mand stond dus lang symbool voor spot, afwijzing en ontmaskering. En zo gebruiken we het nog steeds. Iemand kan lang mooi praten, draaien en toneel spelen, maar vroeg of laat zakt hij door zijn eigen vlechtwerk heen. Dan valt hij door de mand. Bij wijze.

Amadeus hebben ze ook gedaan, hè? Rock me Amadeus, Amadeus, Amadeus. Natuurlijk heel veel jong publiek op TikTok, maar ik hoop dat ze ook... Mijn dochter is ook verkocht uiteindelijk aan Queen en Toto en zo. Dus ik hoor dat trouwens van veel pubers, hè, want ik zit natuurlijk in brugklas. Inderdaad, spreek ik heel veel pubers. Zijn natuurlijk niet de leeftijd van de brugklassers, want dat mag niet eens. Je mag niet eens als je 11, 12 bent. Ja, mag wel, maar dan heel met restricties. En ja, die hebben het dan ook over de muziek van vroeger. Dus het is inderdaad niet alleen maar oude lullen muziek. Dat leuk. Wat ook leuk om te noemen is ook voor de rest van de luisteraars... Vroeger, en vooral de mensen die van mijn leeftijd zijn... vroeger zat je als radiopiraat te draaien... en had je gewoon eigenlijk helemaal geen tijd... want er werd constant gebeld. En dan moest je weer een plaatje moest worden aangevraagd... dan moest je weer ergens zoeken, fysiek, tussen die singeltjes allemaal destijds. En daar had je allemaal geen tijd voor. Dan was je ook maar net op tijd voor de plaat weer. En dan aan het eind van de uur dacht je... jeetje, ik heb gewoon keihard gewerkt. Nou, dat is heel lang niet meer zo geweest. Maar sinds ik op TikTok ben, heb ik datzelfde gevoel weer eigenlijk een beetje. Dat is, dat heeft voordelen, heeft ook nadelen. En daardoor wordt het ook veel moeilijker. Veel moeilijker om er goed bij te zijn. Ik zit nu ook weer met een half oog te kijken. Sommieu, hier is Multicolor.

Culture Beat Mr. Fane, dat was in de jaren 90. Ja, toch echt wel een grote hit. En dan zul je zeggen, ja, Mike, die mooie platenshow vond ik leuker, want daar zat meer stabiliteit in. Alleen maar goede muziek. En af en toe maak je ook doe je ook wat foute platen. Dus ja, dat is de huistuin- en keukenshow. Daarom wisselen we dat ook een beetje af. Maar voor jullie speciaal dan, Fleetwood Mac.

Ik zeg net tegen mijn fans, welke instrumenten zitten hier allemaal in? Owell van Fleetwood Mac, een van de bands die de muziek ietsje mooier maakt. Dat geldt niet voor de volgende band, maar is aangevraagd door mijn TikTok-vriendjes. En deze plaat is op dit moment weer een hit. Maar het is een oude. Weer in een nieuw jasje. Wonderful Days, Charlie Lanois.

Je bent back af, joh. Je hebt even meegedanst. Charlie Nono is Mental Theo. Het is alsof ik hier live op een drive-in show zit. Wow. Ja, kwam ook nog even. Wonderful Days. En die is oud, die is van de jaren 90 volgens mij. Misschien, ja, jaren 90, die is weer opnieuw uitgebracht. Nou, hartstikke leuk. En we gaan eruit met een heel lullig muziekje. Heel ouderwets, heel truttig, expres. En waarom? Omdat dit de Huistuin en Keukenshow is. Alle stijlen, alle gekte mag erin voorkomen. Want de hele wereld is gek, dus jij mag ook gek zijn. We gaan naar 1 uur. Ja, dat is heerlijk. Je mag gewoon nu, je hoeft je niet met niemand meer te vergelijken, want iedereen is gek geworden. Dus jij mag ook gewoon lekker gek zijn. Dat nodig ik jullie ook toe uit. Gewoon lekker gek zijn. Het maakt allemaal niet meer uit. Want de grootste gekken zitten aan het stuur en die brengen de wereld in verval. Dus wat maak jij je nog druk? Ja. Tot 1 uur. Dit muziekje. Sorry, dan even het nieuws. Als je dat wil horen, en anders zit je maar eventjes zachter. Want daar word je ook niet goed van het nieuws. En na het nieuws zijn we weer terug met heel veel andere leuke muziek. Mocht je nou zeggen, Mike, kom op, draai nou eens een andere plaat. Dan ga je naar Facebook. Moet ik trouwens nog even checken, trouwens. Want misschien zijn er mensen die het hebben aangevraagd. Facebook. En tik je in Huis, Tuin en Keuken. Huis, Tuin en Keuken in letters. Tot straks.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust.

het er een maand bestond. Flauwekul natuurlijk, dat is 1978. Het jaar voor mij, mijn persoonlijke jaar wat betreft hits. Joost Klein doet iedereen... Ja, ik ben een beetje afgeleid, chaotisch. Ik voel me een beetje een ADHD'er, want ik zit op heel veel kanalen op dit moment, ook via TikTok. En ja, het voelt een beetje als vroeger dat je 80 telefoontjes kreeg en nauwelijks tijd had om presentaties een beetje op een normale manier te doen. Maar goed, dat... Ik doe dit alweer vanaf mijn 16e en ik ben nu 62. Dus ja, dat is, moet je ook eigenlijk maar gaan wennen dan, hè? Ja, ik doe nog veel meer dingen. Ik zit onder andere in brugklas. Wist je niet? Nee, wist je niet. Brugklas zit ik onder andere in. Dus zaterdag hebben we weer een draaidag. Dan ben ik er dus niet. Volgende week zaterdag. Is ook even goed om te weten. Zet het even in je agenda, anders wordt het weer zo'n teleurstelling. Ja. Ja. Dus dan zijn we in Almere aan het draaien. Ja. Maar tenminste, ik neem aan dat we nog steeds hetzelfde huis hebben. Of we moeten verhuisd zijn. Ik weet het niet wat het script zegt. Maakt niet uit. Een uurtje nog met heel veel afwisselende muziek. We hebben straks neef Peter nog met een hele leuke plaat. En die had het over dat ik totaal geschift was. Zo, ja, van je familie moet je het hebben. Ik weet niet waar hij op doelde. Maar goed, dat maakt niet uit. Renu, hè?

0: husband coming.
1: Die zal wel in de zit hebben. Of helemaal niet hebben. Ik ben bij Duren. Of op kantoor.
2: Ja. Gelukkig ben ik. Ik heb de tijd achter mijn broek ervan. Waar ik de husband gewoon doen wil. Die hoeft niet elke keer.

0: Wow. Dat Oh, hij gaat gewoon door. Wat is dit nou, jongens? Hij gaat gewoon door. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil helemaal niet dat hij doorgaat. Goed. Voor de fans, een dansnummer waar ik zelf helemaal te gek op ga. Eigenlijk Are You Ready vind ik nog leuker. Dit is Paquito van dit millennium.
1: Yeah, hello and why?
0: Living on video!

Neef Peter, je komt zo aan de beurt. Het is ontzettend druk hier. Het is echt, het is een soort overvolle kroeg waar iedereen over elkaar heen struikelt. Maar het is wel erg gezellig. Straks hebben we een hele gekke eendagsvlieg. Daar jaag ik waarschijnlijk mensen mee weg. Maar het heeft met olie te maken. Het heeft wat...

0: stemgeluid. Leo Sayer en Thunder in My Heart. Ah, dat is een hele mooie uit 1977. We zijn er naartoe, schrik niet, want dit is een hele bijzondere...
1: Eendagsvlieg.
0: Paf, dood. Nee, want die moet nog even leven. De eendagsvlieg van deze week is een heerlijke politieke carnavalskraker uit 1974. Ja, Den Uyl is in Den Olie van vader Abraham en boer Koekoek. Ja, dat kennen jullie niet, maar goed, dat maakt niet uit. Het is een heel gekke plaat en dat hoort in deze uitzending. En ja, die titel sloeg natuurlijk op premier Joop Den Uyl midden in de oliecrisis van 1973-74. Nederland kreeg te maken met autoloze zondagen, benzineschaarste en veel gemopper. Net zoals nu, is niks veranderd. En wat doet Nederland dan? Dan maken we er een carnavalsplaat van. Nou, hoeveel platen er niet op corona zijn gemaakt, dat wil je ook niet weten. Maar goed, dat is een volgende aflevering. Vader Abraham, oftewel Pierre Kartner, rook een hit. Is inmiddels ook overleden, toch? Ja. Ja, dacht ik zo. Rook een hit. En haalde Hendrik Koekoek, beter bekend als Boer Koekoek, erbij. Dat was een politicus van de Boerenpartij. Weet je nu wat we nu ook hebben, hè, met Caroline van der Plas. Maar toen anders. En alleen zijn naam was al genoeg voor een refrein. Koekoek, koekoek. Het nummer was gebaseerd op het oude liedje De Uil zat in de Olmen. En werd in januari 1974 zelfs de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40. Uiteindelijk werd het de nummer 1 hit. Het bijzondere, Boer Koekoek werd hiermee op zijn 61ste... dus een jaar jonger dan ik, ineens ook nog een soort hitparadeartiest. Een politicus in de hitlijst met vader Abraham aan zijn zijde. Dat krijg je alleen in Nederland. Crisis, carnaval en Kamerleden in één plaatje.

Mensen lopen weg, hè? Ik zie hier ook nog maar 17 mensen in de live. En dat was eerst 140, dus we moeten weer even een beetje aanwas kweken hier in de show. Dit was eigenlijk wel een leuke enigvlieger. Natuurlijk was Boer Koekoek, dat was gewoon een gelegenheid. Trouwens, er zijn wel gekkere mensen die niet konden zingen en toch een plaat hebben gemaakt. Hoe heette die ASO's ook weer? Ik weet het even niet meer. Dus en er zijn ook voetballers die mee hebben gedaan aan hits. Dus op zich is dat allemaal niet zo vreemd uiteindelijk. Nou, het is leuk, ook omdat deze tijd eigenlijk ook oliecrisis is door één idioot. Met dat oranje gezicht, die man met die allang, ik ga er zijn mensen die luisteren, kinderen die luisteren eigenlijk, die willen maar niet weten. Wat dat betreft is het weer goed als ik op TikTok zit, dus een aantal dingen kan ik gewoon nu niet meer zeggen. Ja, nu we gaan naar Sarah Larsen en Lush.

Gewoon zo'n lekkere gouden ouwe in de vorm van Anita Meijer. Why Tell Me Why in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Mag nu luisteren naar Sandra van Nieuwland met haar versie van Venus. MUZIEK

De Black Eyed Peas deden samen met Shakira, wat resulteerde in de plaat A Girl Like Me. We gaan nu naast naar Billy Ocean. Een lekkere gouden ouwe. Hier is Get Out of My Dreams, Get Into My Car. In de zaterdagmiddag editie bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tot aan 4 uur. Blijf lekker luisteren.

het blijft gewoon lekker deze plaats. Je zwijmelt er gewoon bij weg. Olivia Dean en The Man I Need. Hier in de zaterdagmiddag editie bij Radio 80. Laat ons opmaken voor het nieuws van 3 uur. We zijn zo weer terug met deel 2. Laat je radio lekker aanstaan. Moet je ook de hele dag blijven doen. Want er komen alleen maar mooie programma's voorbij hier bij Radio 80. We gaan nu langs naar Queen en You Don't Fool Me. En ik spreek je zo meteen na 3 uur.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Het is ook druk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: op. Wat zeg je? De knop is op. Weet je wat we doen? Dan zetten we gewoon het plaatje stop.
1: Rob Meijer en Zo gaat ons leven voorbij in deel 2 van de zaterdagmiddageditie bij Radio 80. Nu met Baila Gay. Hier is I Love It, I Love It.

Drake, samen met Rihanna en Too Good. Hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek in de zaterdagmiddageditie. We dalen af naar de jaren 90. Gaan we doen met Incognito. Hier is Don't You Worry About A Thing.

De Shapeshifters. Maak je zaterdagmiddag gelijk een stuk vrolijker met deze plaat, hè? Incredible. Hier bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar Vrouwtje. Ja, ze heeft een vreemde gewaarwording. Ze zegt iedereen gaat vreemd. Nou ja, dat moet zij weten. Ik in ieder geval niet, hoor.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8 Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Vanwege een ongeluk staat er file op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. Een klein half uur. De linkerrijstrook is er afgesloten. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat file tussen knooppunt Rottepolderplein en Beverwijk Oost. 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een auto is vrijdagavond in een sloot beland langs de Klaassen en Evendijk in Bergen nadat hij moest uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg, waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. De Alkmaarse bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. Sanquin meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren.

college reageert daarmee op raadsvragen van het CDA en op verzoeken van ondernemers. Horecagelegenheden kunnen voor de ruimere openingstijden een ontheffing aanvragen. Het WK wordt gehouden in Mexico, Canada en de VS en begint op 11 juni. De stad Alkmaar verdient tientallen miljoenen aan het toerisme. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van Randstad. In dat onderzoek wordt becijferd dat toeristen jaarlijks ruim 80 miljoen euro uitgeven in Alkmaar. Dat geld komt vooral bij de horeca terecht. Bestedingen bij hotels, restaurants en cafés bedragen jaarlijks bijna 65 miljoen euro. Alkmaar is daarnaast een van de populairste winkelsteden van Nederland. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

zo'n lekker nostalgisch plaatje uit de jaren 80. Hall & Oates en de Private Eyes in de zaterdagmiddag editie bij Radio 80. We pakken de fluit erbij. Gaan we doen met Florida. Hier is The Whistle.

Machine Gun Kelly samen met Willow en Emo Girl. Ja, zo is het niet anders. We gaan terug in de tijd. Elf was haar koosnaampje. En van dat album komt deze plaat van Alison Moyet. Hier is All Cried Out op Radio 80. You.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in perioden zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: hele goede middag, beste luisteraars. Wat fijn jullie luisteren naar RTV 80. Het is voor de komende twee uur het programma The Basement. Het is vandaag 2 mei, mensen. We zitten wel in mei, mensen, van 2026. En wat gaan we doen op deze 2 mei van 2026? Veel muziek draaien. Vorige week hadden wij die Coat hier te gast. De allerlaatste live act tijdens een reguliere uitzending van The Basement. Ja, mensen, we gaan zo'n beetje richting, ja, toch wel de 27 juni. Maar goed, we hebben nog een aantal hele toffe afleveringen nog staan voor de boeg. Maar goed, vandaag is vandaag. Dat is dus wat ik wilde vertellen. We gaan lekker veel muziek gaan draaien. We gaan wat bekends, wat onbekends. Proberen we wat mee te nemen. Proberen jullie een beetje, ja, jullie muzikale horizon een beetje te verbeteren. Tenminste, verbeteren, te verbreden, sorry. En natuurlijk, ja, aandacht voor de lokale slash onbekende scene. Natuurlijk, alle items worden behandeld. Twee uur gaan we een nieuwe kusten uitdruk gaan we bekendmaken. Plus ook nog een long version, kelderplatenkast. Daar pakken we een track uit en de agenda gaan we straks ook nog doornemen. Maar zover is het allemaal niet. We gaan heerlijk beginnen met de plaat van Blur. Haha, song 2.
1: You are now about to witness
2: your DJ for this evening.
3: Hello. Hit me.
4: This is a test.
5: It's serious.
6: It's a dream.
7: Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen.
8: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
8: The rhythm.
9: The music.
7: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music. Are you ready?
11: Okay, boys. Here we go.

0: Ja, die vinden nieuwe muziek, hè? U2. Een nieuwe single. Nou ja, wat kan je het een single noemen? Song for Hell. Het staat op de EP Easter Lily, wat uitgebracht is begin april. En ze zijn weer zeer productief, zijn ze. Hier waren een periode waar ze alleen maar toeren en brachten weinig nieuwe muziek uit. Maar ze zijn toch wel weer actief erin. Alhoewel, het zijn allemaal met EP's niet volledig allemaal. Maar goed, oké. We doen het ermee, we doen het ermee. Hey, hartelijk welkom mensen. Fijn dat je luistert naar de Basement hier op RTV 80. Ja mensen, de Basement. Ja, wat gaan we doen deze middag? We gaan lekker de muziek draaien. Althans, ja, pakketjes samengesteld. En ik hoop dat jullie in ieder geval dat jullie kunnen waarderen. We gaan alle items gaan we behandelen. Natuurlijk, 2 uur gaan we nieuw kusten duidelijk gaan we bekendmaken. Al met al gewoon een normale aflevering met de Basement. Vorige week hadden we Decode hier te gast. Dat was de allerlaatste keer dat we met een reguliere uitzending een live act hier hadden. De drumster die was dan niet aanwezig, ze hadden een drummer als invaller. Maar normaal zijn het dan 5 meiden die bollen kunnen rocken. Was een leuke uitzending. Ik merkte ook wel dat de dames er onwijs veel zin in hadden. Dat is altijd leuk als dat enthousiasme ook dat, als dat wordt getoond in ieder geval. Ik hoop dat ik wat meer van ze mee ga maken in ieder geval. Het enthousiasme is er, de ambitie is er. En nu alleen nog proberen waar te maken. Maar goed, dat was vorige week. Leuke uitzending hoor mensen. Maar vandaag is vandaag dus. En geen verrassing in ieder geval. Wat ook geen verrassing is en wat we elke week gaan behandelen, dat is natuurlijk de agenda.
1: You are now a
0: nee, die niet. Oh jee, ik moet wel eventjes zorgen dat ik... Jongens, ja, misschien ben ik wel tijd toe aan mijn pensioen. Ik maak de fouten. Maar goed, ook een mensen de agenda.

Ja, vanavond kun je naar Amsterdam. In de Melkweg speelt Yellow Days. In Avans Live speelt André Hazes Junior. In de Bitterzoet kun je naar Cara Rosso. Paradiso, daar speelt Girl Scout. En ook daar te vinden is Bilal Wahib. De nieuwe Anita, daar speelt Steve French. En het voorprogramma De Kooi. Haarlem, in de film, daar speelt een chanson. En in Patronaat speelden de Archers. Bussum, Spant, daar speelt Stef Bos. En je kan naar Hilversum in de Vorstin, daar speelt Grupo Sportivo. Alkmaar, de Victory, daar speelt Pip, Lieke, Lucas en Vos. Hoofddorp kan je naar C. Punt, daar heb je de Opvliegers met het voorprogramma Op Safari. Amstelveen, in de P60 heb je de finale popprijs van Amstel en Meerlanden. En daar staan in Something at Last, Tiefout, Floorskegel en de Rakers. Dan de zondag, Amsterdam, in het Openluchttheater, daar speelt Raccoon. In de Melkweg kan je naar 2AT. In Paradiso speelt John Tenna et Krapul. En ook daar de film te vinden is de Soft. Je kan je nog naar Hoofddorp in de C. Punt, daar speelt Will and the Bandits. En ook voor de heel dichtbij in de taverne, dat is natuurlijk in Bergen, daar speelt de band Sloops. Den Helder, Rialto, daar speelt Hello Venray. En in Haarlem kan je naar de Patronaat, daar speelt Arthur en Punisher met voorprogramma Venge. En als laatste in Permanent in de P3, de 12 Bar Blues Band. Heb ik tips? Zal ik kijken hoor. Ja, dat vind ik altijd wel leuk, weet je. Van die competities van beginnende bands. Vanavond de finale popprijs, Amstel en Meerlanden. Dat is in Amstelveen in P60. Dat is in ieder geval wel een tip van mij. Vandaag was hij te gast bij Spijkers met Koppen, Stef Bos. Altijd fijn, weet je. Speelt vanavond in het Spant, dat is in Bussum. En ja, voor de rest, kijk maar eventjes. Zit niet iets bij waar ik zeg van, nou, dat moet je echt bij je mee maken. Maar goed, als je een concertje wil pakken hier in Noord-Holland, dan heb je zin. Ja, dat zijn wat mogelijkheden in ieder geval. Kijk maar wat je doet, maar doe het vooral muzikaal. Slaat ook helemaal nergens op dit. Goed, we gaan even terug naar deze meneer. Die heeft een behoorlijke staat van dienst. Hij werd bekend met de band The Jam. Later ging hij verder met een band die noemde hij de Style Council. En nu sinds heel wat jaren is hij gewoon solo is hij bezig. Hij bracht hele mooie singles uit, op prachtige platen. You Do Something To Me uit de 1995. Dat vind ik een van de mooiste liefdesliedjes die er ooit gemaakt is. En mensen, dat meen ik echt serieus. Maar we gaan even een andere prachtige draai van hem. Dit is Paul Weller met dit keer Wild Woods.

Oh, wat een heerlijke productie is het weer. Oh, dankjewel, dankjewel. De nieuwe van Iris Jean. End of the World. Het is een protestliedje. Want ja, het nummer gaat eigenlijk over een conversatie die ze heeft met vader. Van ja, wat ze maakt je zorgen. Kijk, het is nog een jonge dame. En zij heeft nog de hele wereld voor haar. Weet je, ze heeft ontzettend veel tijd. Maar het gaat gewoon niet goed met de wereld. En ja, weet je, wat is mijn toekomst hier in deze wereld? Weet je, met al die problemen rondom klimaatsveranderingen, stikstofproblemen wat die opgelost wordt. En de oorlogen, weet je, die gaande zijn en waarvan we misschien toch wel bang zijn dat het misschien ook wat dichterbij zal komen bij Europa of zelfs Nederland. Dus ze maakt zich daar zorgen over en daar heeft ze dus dit nummer over geschreven. En ja, ik vind het een prachtige mooie productie. Het is gewoon een prachtig mooi liedje gewoon. En Iris Jean, ja, ze stelt me nooit teleur met haar singles in ieder geval. Maar over Iris Jean gesproken, ook wel leuk, weet je, twee dingetjes. Het eerste is dan voor haar heel erg tof. Want de Sommelieu die gaat straks de komende week gaan ze drie keer optreden in Tivoli Vredenburg. Iris Jean doet het voorprogramma. Ze doet drie keer het voorprogramma van Sommelieu. Dat is niet verkeerd. Dat gaat onwijs goed, gaat het gewoon. En verder over Iris Jean gesproken. We weten het, weet je, als vaste de basement luisteraar, weet je vast wel, we gaan ermee stoppen. 27 juni, dan werden onze allerlaatste uitzending. Niet twee uur, maar vier uur lang. Gaan we nog één keer even laten horen waar de basement voor staat en heeft voorgestaan. En dat doen we met interviews, met gasten ontvangen. Maar natuurlijk ook met live muziek. En ik kan wel zeggen, ook met superveel trots gewoon, wie we allemaal gaan hebben, wat je die middag kan gaan horen. Iris Jean, zij zal gaan optreden. Lanique, Rose Baron en Elsa Bikitta Bigman. Die vier acts zullen hier hun kunsten laten horen. Ik had een lijstje van welke muzikanten wil ik heel graag te gast. En dit was mijn aanlijstje. En ze komen allemaal. Dat is toch fantastisch. Dus dat gaat sowieso gebeuren in die vier uur dat we gaan uitzenden. We gaan allemaal gasten uitnodigen waar wij als The Basement een ontzettend goede samenwerking mee hebben gehad. Onder andere met Jongerencenter Complex en met Mixstream. En we gaan terugblikken op bijzondere gasten. Sommige levend en andere, ja, weet je, die zijn ons die zijn gepasseerd. We gaan oude stukjes laten horen die voor mij heel erg bijzonder waren in die afgelopen 20 jaar dat we het programma hebben gemaakt. En we gaan het doen met een ontzettend leuk team. Karin is er, weet je, die zal ook voor de allerlaatste keer een column brengen. En dat zal dan wel dit keer wel gaan over The Basement. Ik geef haar altijd een creatieve vrijheid erin. Maar soms af en toe dan stuur ik het een beetje. Dus ja, in die vier uur gaan we nog één keer van laten horen. Wat wij de afgelopen 20 jaar hebben gedaan. Dus, en onder andere dus Iris Jean, die gaat dus optreden. Dus noteer het alvast maar goed. Volg onze Facebookpagina zo of de website van RTV80 en dan kom je er ook wel achter. Goed, muziek mensen. Het origineel van dit nummer, duurt 17 minuten. Nou, die gaan we niet draaien. We ook niet als long version. Maar het is wel bijzonder, want het is een groot succes. Het is een band uit San Diego, maar een groot succes behaalden ze eigenlijk in Nederland. En wel ook wel sneu, want die jongens het album wat ze uitbrachten, dat liep best wel goed in hun land. En toen waren ze geboekt voor, voor Woodstock. Maar ze stonden vast op het vliegveld. En toen zou zo'n helikopter worden geregeld zo. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Dus uiteindelijk hebben ze ook nooit op Woodstock gestaan. Dat is wel bijzonder. Ik heb het over de band Iron Butterfly. En die hebben ooit één hitje gescoord. En we gaan de single versie weer draaien. En die duurt maar iets van drie minuutjes. Dit is Inagada de Vida van Iron Butterfly.

als je dit hoort, dan denk je gelijk aan James Bond. Nou, dat klopt ook. Dit is een Bond-theme. Alleen helaas voor een videogame. Ik dacht van ja, er komt weer een nieuw film uit. Maar nee hoor, helaas. Het is voor een, zo'n videogame is het. Titel van de videogame is First Light. En dat is ook de titel van de single. En wie heeft dat ingezongen? Nou, Lana Del Rey. En het bijzondere is dat ze dit heeft

gaat mij voorbij in ieder geval. Maar het geeft me toch wel weer een beetje zo'n James Bond gevoel gewoon. Het zou onderloos zijn als er weer een nieuwe film uit zou komen. Gewoon. Maar ja, goed, oké. Okay. Wachten. Dat weten we nog niet, hè. Moet eerst nog een nieuwe James Bond worden gevonden. En dat soort dingen. Dus nou goed, ça va, in ieder geval, ça va. Het is tijd voor de... Ja, nee, dat was natuurlijk... Ja. Ja, dat was natuurlijk ook wel bijzonder. Want met Decode, zij waren natuurlijk hier het gast vorige week. En toen mochten ze dus natuurlijk ook een bijdrage leveren aan de Kelderplatenkast. En zij kozen toen voor Emil en de Sniffers. Freaks on the Front. Nog nooit van gehoord, maar ja, die staat nu in de Kelderplatenkast. En ja, omdat hun de allerlaatste band ooit in mijn reguliere uitzending te live hebben gespeeld, is dit ook de allerlaatste bijdrage aan de Kelderplatenkast. Dus hij is gewoon dicht. We openen hem nog tot de 27e. Zo af en toe, weet je, haal het even een track eruit, weet je, laten we horen. Maar voor dit jaar zal nooit meer wat aan veranderen. Nooit meer. We gaan hem inlijsten. Dat gaan we doen in ieder geval. Maar goed, de keuze die ik heb gepakt uit de Kelderplatenkast, dat is die stamt uit 23 november van 2024. Toen was de band No Offense hier te gast. No Offense die had toen Popmania gewonnen. En bij de prijs inbegrepen zat een radiooptreden. En dat waren hun dus in ieder geval, want ze waren eerst geëindigd. Maar goed, zij stopte erin. Nummer Chop Suey van System of a Down. Ja, daar was ik wel blij mee, hoor. Dat doen we wel heel erg doof. Want ik stop hem ook altijd in mijn lijstje van de top 2000 als ik moet stemmen. Maar goed, dit is wat ik erover kan zeggen. In september van 2001 brengt de band System of a Down een tweede album uit met de titel Toxicity, wat geproduceerd is door Rick Rubin. Het album kwam op nummer 1 binnen in zowel de Amerikaanse als de Canadese charts. En ook in Nederland was het een groot succes en kreeg het de gouden status. Uiteindelijk is de plaat 6,5 miljoen keer verkocht over de gehele wereld. Op de plaat staat nummer Chop Suey, wat zeer verrassend in de Nederlandse top 40 terechtkwam. Ook voor de inhoud vertelt gitarist Darren Malakian, die het nummer schreef, dat het gaat over de verschillende manieren dat mensen sterven. In de tekst van zijn hoor je passages die uit de Bijbel komen. Sinds 2014 staat het nummer nu in de top 2000 en met als hoogste notering de 150ste plek. En dat was de afgelopen keer in 2025. Ja, mensen, you love it or you hate it, maar ik vind het echt geweldig en ik vind het altijd fijn om te draaien. De track uit de Kelderplatenkast, dit is System of a Down met Chop Suey.

Ja, dat album Lux, dat is al een tijdje alweer verkrijgbaar. Dit is natuurlijk Rosalía. Haar nieuwe single is Sauvignon Blanc. Dat kennen we natuurlijk als wijn. Maar je kan ook een liedje over schrijven. Nou, ik denk niet dat het gaat over wijn. Maar ja, mijn Spaans is ook niet zo goed dat ik denk, oh, daar gaat het in ieder geval over. Maar goed, ze was de afgelopen anderhalve week was ze in Nederland en België. Louter dan alleen maar geweldige recensies. Af en toe dan heb ik gewoon spijt dat ik gewoon geen kaart heb gekocht. Ik had er heel, heel graag bij willen zijn. Maar ook van mensen die ik ken die er zijn geweest, die zeiden van ja, dit is gewoon buitenaards goed. Gewoon, dit is zo waanzinnig. Gewoon iemand die zei van ja, ik had Radiohead altijd heel erg hoog zitten. Maar ze gaat er gewoon overheen. En dat is echt een super groot compliment gewoon. Ze doet verder door Europa. Deze week staat ze volgens mij in Engeland of zo. Maar goed, ik wil het als keer meemaken. Het is zo'n waanzinnige vrouw gewoon. Met wat ze allemaal losmaakt bij mensen. En al de lof die komt haar ook wel te goed, weet je. Ik vind het album Lux is geweldig. Burgain heb ik natuurlijk vorig jaar omgedoopt tot beste single buitenland. Dit is ook weer een prachtig mooie plaat. Nee, god, oké. Okay. Genoeg gezegd over de Zalia. Ik kan zo even 10 minuten lang alleen maar vol lof over haar praten. Nee, god, we moeten doorgaan. Wat anders? Volgende week. over 2 weken is het. Nou ja, binnenkort in ieder geval. Dan zal het Songfestival plaatsvinden. En wij in Nederland, wij doen niet mee. Ik vind de keuze en de reden erachter sta ik volledig achter. Het gaat wel door. En ik dacht bij mezelf, ja, ik wil toch wel eens een keer wat draaien. Toch iets wat... dit zou eigenlijk meedoen met het Songfestival. Want hoe zat het ook alweer? Het was 2020. Toen zou Nederland het gaan organiseren. We hadden het toen gewonnen in 2019. Dus ja, goed, het jaar daarna, dan zou Nederland het gaan organiseren. Maar goed, corona, we weten allemaal hoe het zat. En uiteindelijk, een jaar later, heeft het plaatsgevonden in Rotterdam. Maar goed, alle landen hadden allemaal al artiesten uitgezocht. En die hadden ook een nummertje gevonden. En dat zou dan worden gespeeld tijdens die editie. Waar het niet, dus dat het niet doorging. Wat ik jammer vind, want België, die had gevraagd aan Hoevervonik, een grote band, echt een hele grote band in België. In Nederland doen ze het ook wel oké, maar in België zijn ze echt gewoon... Ja, dat is gewoon Champions League is het gewoon. En die brachten een nummer uit, waarvan de zangeres ooit meedeed met de Belgische versie van The Voice. Luca Kruisberg. En zij zou dus namens Hoevervonik België vertegenwoordigen met dit nummer. En ik vond het waanzinnig goed gewoon. Ik vond het zo goed gewoon. Maar goed, ja, later toen zei ze van... Nee, het moet toch wat anders. Zij, haar plek werd weer... ze moest plaat maken voor de oude zangeres. En toen kwamen ze met een ander nummer uit... wat ik toch wel iets minder vond. Dat is The Wrong Place. Ze behaalden toen wel de finale. Ça va, oké, prima. Maar goed, dit nummer vond ik gewoon geweldig. En ook om... Ik heb natuurlijk net alleen Lana Del Rey gedraaid, weet je. Dat nummer... Dat gebruikt is voor dan een videogame van James Bond. Nou, dit zou echt perfect ook passen als Bond-song gewoon. Ik heb het dus over Hoevervonik. En het is dit nummer. En dat heet

0: Ja, het is, ze komt uit Zandvoort.
1: You can learn from a lot of things.
0: Oh, ja? Oh, je hebt nog wat te goed. Oké, vertel me maar.
1: Time is the only thing that will always catch up on you.
0: Oké. Ja, dit is een tijdje geleden, 18 oktober, toen was hier het gast Wendy Moore. En haar nieuwe single, en ik vind hem gewoon heel lekker. Gewoon Crocodile Tears. Kijk, daar moet je het gewoon mee doen. Hey, we hebben nog tijd voor één plaat. Daarna gaan we naar het nieuws toe. Zo staat het nieuws. Ja, long version, nieuw kust en Duitrek. Ach ja, de hele rattenplan. Je weet wel hoe het hier wel zit hier wel. Maar we gaan eruit met een ja, lekkere plaat. Gewoon een band die ik nooit live heb gezien. En toch was ik hoop dat ik hier mee ga pakken. Dit is nummer Hedonism. En ik heb het over Skunk & Nancy. Hey, tot straks.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Ja, het schijnt een hele moeilijke man te zijn als het gaat om interviews. Maar ja, hij maakt geweldige muziek. En dit is een heel mooi voorbeeld ervan. Dit was Fair Morrison, Brown Eyed Girl. Hij had ook mensen fijn die luisteren naar 2 uur alweer van The Basement hier op RTV 80. We begonnen met Gabriel Rios, Broad Daylight. Mag ik dat zeggen? Een one-handed wonder? Ja, dat vind ik wel in ieder geval. Ja, hij was er opeens en ik dacht van, hé, gaan we nog meer van hem horen? Het is hierbij gebleven in ieder geval. Maar goed, het is een leuke plaat om te draaien. Hey, wat gaan we doen? Het 2e uur verder. Veel muziek draaien. Er staat iets te wachten wat behoorlijk uit de regio komt. We gaan straks iemand bellen, maar dat heeft natuurlijk te maken met de Kust en Duitrek Long Version. Een hele bijzondere, dat zeg ik elke week, maar dat vind ik gewoon weer, weet je. En hier en daar probeer ik jullie een beetje te verrassen. En ik wil nog even een nummer draaien. Dat heeft te maken met een film die ik vorige week had gezien. En daar was ik een beetje enthousiast over, dus ga ik dan wat over draaien. Maar goed, zoals ik zei, muziek uit de regio. Kijk, ik ken haar toen in de tijd dat ze nog in Alkmaar woonde. Dan hebben we het over Sterre Weldering. En Sterre Weldering is heel vaak ook te gast geweest in The Basement. Dat is ook allemaal helemaal niet zo... interessant allemaal. Maar goed, zij is samen gaan werken met persoon Wouter Mol. En ik kan eigenlijk niet zoveel van hem achterhalen. Hij heeft zich wel een paar keer opgegeven voor de popronde. Maar is toen daar niet uit geselecteerd. Sava, zo gaan die in ieder geval. Maar ze hebben elkaar gevonden en ze hebben een single hebben ze uit. En die wil ik graag toch aan jullie delen. Sterre Weldering, ik ken haar voornamelijk gewoon dat ze gewoon Engelstalig zingt. Maar dit is dus Nederlandstalig, niet de eerste keer hoor, maar goed, oké. Okay. De nieuwe single dus. Sterre Weldering samen met Wouter Mol. En dat noemt Als een Schaduw.

0: is het dus ik, Gio.
1: Ja, ja, ja. Hey, deze Sway, jullie komen uit, zoals die, uit Haarlem. Ja. En jullie zijn zo'n beetje rond 2015 zijn jullie begonnen.
0: Ja en nee.
1: Oh, vertel.
0: Er was de band Sway. Dat was opgericht door onze drummer Ben. Dus nog geen deze Sway, maar Sway. En die speelde toen een tijd samen nog wel met Jeremy, onze bassist. Die is er op een gegeven moment vertrokken. Had dus nog een andere zanger, Joost Dobbers, meen ik dat hij heette. Toen is Jeremy vertrokken en hij heeft Sway een tijdje doorgekabbeld. En op een gegeven moment is Sway eigenlijk uit elkaar gegaan. En, maar Ben die wilde wel heel graag door. Dus die is toen weer verder gegaan met de oorspronkelijke bassist Jeremy. Die dus nu nog steeds weer met ons meespeelt. Maar ze zaten zonder zanger, dus toen hebben ze in 2023 hebben ze gevraagd aan mij of ik me wilde voegen bij Sway. Nou, en dat ging wel een hele andere kant op als dat de vorige Sway was. En toen wilden wij een en ander gaan uitbrengen. En toen bleken er wel 100.000 Sways te zijn op de hele wereld. Dus er waren heel veel problemen met vindbaarheid en sowieso met aanmelden van onze nummers bij de streamingdiensten.
1: Ja, ja, ik hoor het
0: toen
1: vaker.
0: In 2023 zijn we inderdaad echt zoals dit trio bij elkaar gekomen. En toen hebben we niet heel snel daarna hebben we het inderdaad veranderd naar Days of Sway.
1: Ja, ja, ik hoor dat probleem vaker van muzikanten. Die hebben een hele toffe bandnaam of zo, maar dan, ja, dan zijn er iets van.

0: een stuk of 50 over de hele wereld die ook zo klinken. Tenminste, zo noemen. En dan, ja, je wilt toch dat je best wel hoog in de Google-lijst terechtkomt. Dus dan moet je het maar zo oplossen in ieder geval. Hey, maar ik zie dat je...
1: We waren echt helemaal niet vindbaar op een gegeven
0: moment. Ja, dat is niet de bedoeling. Ja. Hey, maar ik zie...
1: in de auto en toen was het ook echt zo van, ja, maar dit is onze Sway. Hè. Dit is vandaag, nu.
0: Ja.
1: Oké, maar dan is het inderdaad Days of Sway. Dus vandaar die namensverandering.
0: Ja, precies, ja. Hey, maar ik zie dat jullie best wel toffe dingen hebben gedaan. Jullie hebben onder andere bij 3 voor 12 VPRO hebben jullie allemaal dingen gedaan met Kink FM.
1: Ja.
0: Jullie hebben in de showcase hebben jullie gedaan van Pinguin Radio. Tijdens Your Sonic Noordslag. En wat ik ook wel leuk vind, jullie hebben ook het voorprogramma gedaan van de Bintangs.
1: Ja, dat is wel een van de hoogtepunten. Kijk, we spelen net zo graag in de kroeg op de hoek. Als het leuke mensen zijn, als er een leuke zaal is, dan spelen we overal. Dus niet om anderen te niet te doen, maar de Bintangs was wel een hele speciale. En ook vooral omdat de Bintangs die nemen eigenlijk normaal gesproken helemaal geen support mee. Dit was voor ons wel extra leuk, ja.
0: Ja, de enige overgebleven originele lid, Frank Krijveld.
1: Ja.
0: Hij was, vorig jaar was hij te gast in mijn programma.
1: Ja.
0: Wat een waanzinnige mooie man is dat, zeg, weet je. Die
1: is een legende.
0: Hij mijmert zo heerlijk over alles wat hij mee heeft gemaakt.
1: Ja.
0: En ze zijn nu ook bezig met een afscheidstour. En alles komt er ooit een eind, hè. Maar ja, het is...
1: toch geloof ik het niet helemaal, hoor. Ik geloof dat we niet meer gaan optreden, dat geloof ik best wel. Maar ik denk dat zolang Frank nog een basgitaar in zijn handen kan houden... Dat... toch nog wel links of rechts om echt wel met muziek gaat bezig zijn. Misschien is het wel valse hoop, maar ik hoop dat wel.
0: Misschien hebben ze af en toe een voorprogramma nodig, hè?
1: Wie weet hebben we nog een keer nodig, ja.
0: Ja, precies. Jullie hebben die stilgezeten de afgelopen tijd. Sterker nog, jullie hebben een nieuwe single uit. En die heet Dance.
1: Die klopt, ja. Dance.
0: Ja,
1: het is een beetje een voorloopje op een EP die uit gaat komen. En waar dit nummer dus ook komt te staan. En Dance, die sinds vorige week, meen ik.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Hey, maar de vraag die ik altijd stel, waar gaat het nummer over?
1: Het is een redelijk maatschappijkritisch kritisch nummer eigenlijk.
0: Hmm.
1: Ik ben niet iemand die heel makkelijk over de koetjes en de kalfjes en de boemetjes en de bijtjes kan schrijven. Dus mij moet altijd wel iets mis zijn.
0: Mm-hmm.
1: En in dit geval gaat het eigenlijk over de consumptiemaatschappij waar we allemaal een beetje verslaafd aan zijn. En waar we eigenlijk ook niet meer zien hoe we eruit moeten komen. En mijn droom is dat we daar toch nog een keertje uitdansen. Dus dat is in het kort gezegd.
0: Okay.
1: Het begint ook met there's a 40 billion profit. Dat is de eerste zin. En dat gaat eigenlijk over dat ik op een gegeven moment in 2023 las dat Shell en ruim 40 biljard winst had. En toen ging ik dat eens uitrekenen. En toen dacht ik, dat betekent dat je vanaf het jaar 0 tot aan toen, 2023, elke dag €22.500 euro zou krijgen. Elke dag, voor 2023 jaar lang.
0: Ja.
1: En dan kwam je nog net niet aan die winst. En toen dacht ik, daar denk ik wat van. Daar ik wat van.
0: Ja.
1: Dus, en zo ging het balletje rollen en toen kwam je alweer snel bij de telecom uit en bij alles waar we nu mee te maken hebben. En dat het alleen nog maar om consumeren draait.
0: Ja, ik deel de mening. Maar ik kan af en toe in mijn radioprogramma kan ik erover mopperen. Maar tot zover gaat mijn...
1: Aan de andere kant doen we er allemaal net zo hard aan mee. Dat is ook weer het nadeel.
0: Dus, maar goed, maar jullie dachten, de single die is uit, er moet ook een videoclip moet erbij komen. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, ik ben van origine illustrator en grafisch vormgever. En onze drummer Ben, die is videograaf en is dus videomaker en editor. 1 en 1 is 2, dus dan krijg je al snel dat je bij elke single die je uitgeeft probeert om een clipje te maken. En in dit geval heb ik eigenlijk alle scènetjes helemaal gewoon echt ouderwets 2D uitgetekend. En met de huidige technieken van AI en dat soort dingen heeft Ben er toen dit van gemaakt. Dus het is gemaakt met AI, maar wel echt als tool.
0: Ja.
1: Niet alleen maar generatief van een prompt ingeven. Nee, we hebben echt die scènes uitgetekend. En daaroverheen is toen Ben zijn magie gegaan. En toen kwam Dance eruit.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou goed, de single en de videoclip die is niet zo stilletjes bij ons voorbij gegaan. Vorig jaar dat ik jullie aan de lijn had, dat te maken met de Kust en Duintrek. En volgens mij weet je nog wel wat dat inhoudt.
1: Ja, dat heb ik begrepen. Dat zou heel mooi zijn als dat nu weer kon gebeuren.
0: Nou ja, Giovanni, ik kan je van harte feliciteren. Want ja, jullie zijn voor de komende week jullie onze nieuwe kust- en duintrekker geworden. Ja, dan verdien je wel applaus, hoor. Ja. Ja. Ja, nee. Ja, jullie
1: dat
0: gaan. De hele week gaan we jullie flink in de spotlicht inzetten. Niet alleen op ons radiokanaal, maar ook het tv-kanaal is de videoclip regelmatig te zien. Dus ja, Egmond aan Zee en omstreken, die gaat jullie weer even. Ze krijgen weer even een opfriscursus als het gaat om deze Zwee. Dus,
1: ja, nee, helemaal te gek. Dat wordt echt gewaardeerd. En nogmaals bedankt.
0: Ja. Hey, maar goed, je zei. We gaan zo draaien hoor, maar je zei al, er komt een EP komt eruit.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. En ik zie ook dat wat jullie hadden meegedaan met. Even kijken hoor, was er. Oh ja. Poffieke Alkmaar.
1: Ja, de kick-off hadden we aan meegedaan. Die hebben gewonnen, dus nu staan we inderdaad op het hoofdpodium van Popweekend Alkmaar in september.
0: Ja, 5 september, dus dat is lekker dichtbij voor de mensen hier zo. En goed, er staan nog wel wat optredens, staan er maar goed. Maar als mensen jullie in de gaten willen houden, je hebt een prachtige website, noem maar eventjes.
1: Daysofsway.com.
0: Precies. Nou, goed,
1: alles te vinden.
0: Hey Giovanni, nogmaals gefeliciteerd en we gaan draaien.
1: Ja, super bedankt René. Tot de volgende. Succes
0: vanavond.
1: Hoi.
2: Dit is de nieuwe Kust en Duintrekker.

Ja, ik... Ik kan wel fluiten, maar niet op commando. Dat is irritant. Ja, dit is slecht, dit is slecht. Ja, nee, heerlijk gewoon. Two of Us, The Beatles. Waarvoor draai ik dit? Ten eerste omdat het... het was het album Let It Be, waar het op staat. Het beginning, het eerste nummer in ieder geval daarvan. Maar het is ook gebruikt voor een film. Project Hail Mary, die heb ik vorige week gezien. En daar zit het nummer ook in. En ja, nee, als je... Ja, het is wel een film dat een beetje alle kanten op gaat. Maar er zit ontzettend veel humor in. En het is ook af en toe ontroerend. Het is eigenlijk een... ja, er ontstaat dan echt een band tussen de hoofdrolspeler, mens... en dan een alien, daar gaat het om neer... die samen moeten werken om een probleem op te lossen. Af en toe is het ook wel een beetje... ja, best wel wetenschappelijk... maar wel met een dikke vette knipoog. Maar ja, de film 2,5 uur... maar ja, ik had het gevoel van... nou ja, de film dat het maar een half uurtje duurde. Dat is altijd een goed teken. Dus ja, mocht je een beetje... ja, nou ja, goed, ja, is het science fiction? Ja, dat kan je wel zeggen, maar... het is ook een zeer vermakelijk film. Dus ja, mocht je... dit weekend misschien niet zoveel te doen hebben... en je wilt toch een film...

Ja, daar hoef ik eigenlijk niet zoveel over te vertellen, want het is een cover. En covers vind ik prima, maar dat vind ik altijd wel gaaf als je daar je eigen schwung erin brengt. Weet je, je eigen draai in vindt. Dat het of bijna niet meer herkenbaar is, maar wel onwijs goed klinkt. Of dat wel herkenbaar is, maar dat je er gewoon iets aan toegevoegd waar je denkt van holy macaroni. Dat is gebeurd met het nummer Mercy. We kennen het origineel van Duffy. Scoorde er een groot hit mee. Maar de band Triggerfinger die heeft af en toe als het talent om van bekende nummers om daar hun eigen Triggerfinger draai aan te geven. I Follow Rivers is natuurlijk een heel goed voorbeeld. Dat is toen gespeeld op de radio en dat is uitgekomen op single. En er werd zwaar ook nog een nummer 1. Dat is ook kunnen gaan. Maar ze zijn nog erg overopen. Ze doen dit vaker. En ze zijn toen aan de haal gegaan met dit nummer. En dat hebben ze vaak live gespeeld. Maar zo af en toe hadden ze ook een gastzangeres. Ook uit België. Dat is Céla Sue. En Céla Sue, nou ja, goed, oké, weet je. Ze hebben het meerdere keren gespeeld. Onder andere ook Blowlands. Dat is ook al te zien. Ik weet niet meer welke versie dit is. Sorry mensen, af en toe dan ben ik het even kwijt. Maar ik vind het geweldig gewoon. Het is bijna 6 minuten. Het is live en het is geweldig. Mensen, let vooral de inzet van de zanger. En dat is... dat is nou goed, oké. Mensen, enjoy. De long version voor deze week. Mercy van Triggerfinger en Céla Sue.

dat is altijd fijn om wat te draaien van de Red Hot Chili Peppers, by the way. Ja, dat is een mooie tijd geleden. Ik weet wel, ik ben toen naar een concert geweest en dat was toen in Ahoy. En ja, ze moesten om beginnen en je staat te wachten en op een gegeven moment gaat de licht uit en denk je, hoe nu gaat het gebeuren. En Flea en John Frusciante die komen op, die staan tegenover elkaar en dan wordt dit nummer ingezet. Dat was wel een magisch moment gewoon. Cool in ieder geval. Hey, we hebben nog tijd voor twee platen en dan houden we dat echt gewoon op. Band die ik eigenlijk van het begin af aan volg. Ik heb ze helaas nog maar één keer live gezien. Dat wordt ook wel wat vaker gebeurt. Want het is, ja, deze band gaat onwijs goed gewoon. Dat zou nog eens een wereldact kunnen worden. Ik heb het over de Amsterdamse band Higpi. Ze hebben een nieuwe single uit en die wil ik graag met jullie delen. En die single heet Nothing.

dream. I got everything I wanted, but when I wake up, I see.

0: Ja, lekker. Billie Eilish. Nee, dat bedoel ik niet. Maar dat plaat gewoon. Everything I Wanted. Een heerlijke afsluiter van deze aflevering van The Basement. Want mensen, het zit erop. Ton, die gaat overnemen van me. Die staat alweer te popelen om lekker zijn Dance Classic Party feestprogramma. Vullen maar in ieder geval te starten in ieder geval. Dus blijf lekker luisteren. Volgende week gewoon weer een normale aflevering. Ja, mensen, live muziek, dat zal pas dus de 27 juni gaan plaatsvinden. Met de allerlaatste aflevering van The Basement. Goed, mensen, fijn dat jullie hebben geluisterd. En we spreken elkaar volgende week. Hey, goed weekend, doei doei.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

hoor. Yeah! Het is weer zaterdagavond. Het is iets, nou ja, laten we zeggen 6:02. Eerder als anders. Maar dat maakt niet uit, dat vullen we wel zonder problemen op. Renetje, bedankt voor de afgelopen 2 uur. Het begint toch wel te kriebelen, man, dat het nu het einde van jouw shows in aantocht is, helaas. Maar heb je nou genoten van zijn programma of je denkt bij mij, dit wil ik nog een keer luisteren? Ga gewoon naar de site van RTV 80 en typ dan in programma gemist. En luister het dan gewoon lekker nog een keer. Wat hebben we allemaal vanavond? Nou, eigenlijk mega veel. Maar wel een heel bijzonder verzoekje wat ik eigenlijk al, nou, laten we zeggen, een jaar geleden gedraaid heb. Kan ook iets eerder zijn of iets korter geleden, maar daar beginnen we zo meteen mee. Glad to know you, trying out, straight up, en nog veel en veel meer. Merendeel zijn allemaal weer verzoekjes geplaatst door jullie. Maar we beginnen met iets heel bijzonders. Ben Liebrand Minimix. Want ik kreeg het verzoekje namelijk van Tom. Je mag kiezen. Of een nummer van Genesis of een nummer van Queen. En toen dacht ik bij mijn eigen van waarom maken we nou niet gewoon een combinatie? Toen moest ik even gaan graven in mijn archief, maar ik heb dit gevonden. Want dit is de ideale combinatie tussen Mama en We Will Rock You. Goeie avond.

Ze zeggen wel eens ooit, Ton, je hebt geen smaak. Maar ik durf rustig met de hand op mijn hart te zeggen... van dit is toch wel, wauw, een hoge kwaliteit. En zijn jullie ook zo net als ik aan het genieten van het heerlijke weer? Nu kan het nog. Over een paar uur misschien niet meer. Maar tot die tijd. Zet de deuren maar open. De stoelen aan de kant. De boksen maar wat harder. En dan kun je rustig stellen dat je blij bent om mij te kennen. Glad to know you. En dat allemaal op Radio 80.

0: 105.9. Radio 80.
1: Radio 80.
2: En het is altijd heerlijk om voor jullie die muziek te mogen draaien. Want het is eigenlijk jullie programma. Net als deze. We gaan het gewoon uitproberen. Oftewel, trying out. En dan niet de gewone versie. Nee. Want je kent Ton inmiddels een beetje. Als hij de mogelijkheid heeft om een 12 inch te draaien, dan doet hij dat ook. En dan al meestal op verzoek van jullie. En dan alleen maar de variaties die als importplaat echt te koop waren. En in de grote discotheken werden gedraaid. En dan hoor je dus ook nu de zomerse klank op jouw Radio 80.

Eigenlijk heel rottig om te zeggen, maar hij duurt nou nog 12 minuten. En dat wil ik jullie toch wel een volgende keer helemaal laten horen. Trying out. Want dat is natuurlijk wel even een dingetje. Want ik wil natuurlijk wel nog meer platen draaien. Zo kreeg ik ook het verzoekje van Ton, kun je een keer de volledige versie van Cool and the Gang draaien? En ook van de Sugar Hill Gang. Dat zijn allemaal nummers die, als je het origineel wil draaien, vanaf de import maxi single, 33 toeren en dan staat een nummer op één kant. En theoretisch gezien gaat hij eigenlijk dan nog verder op de andere kant. Maar dat wil ik jullie even besparen voor deze week. Want we hebben nu nog één plaat te gaan. Tot aan de nationale onderbreking van het regionale nieuws en de reclame. En dat is deze. Paula Abdul. Straight up. Want zo zie je maar weer, bijna alles is mogelijk. Je hoeft het maar te vragen.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
3: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
4: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een auto is vrijdagavond in een sloot beland langs de Klaassen en Evendijk in Bergen nadat hij moest uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg, waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. De Alkmaarse bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. San Quinn meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert San Quinn de tijd te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. Horecazaken in de gemeente Dijk en Waard mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders van Dijk en Waard besloten. Het college reageert daarmee op raadsvragen van het CDA en op verzoeken van ondernemers. Horecagelegenheden kunnen voor de ruimere openingstijden een ontheffing aanvragen. Het WK wordt gehouden in Mexico, Canada en de VS en begint op 11 juni. De stad Alkmaar verdient tientallen miljoenen aan het toerisme. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van Randstad. In dat onderzoek wordt becijferd dat toeristen jaarlijks ruim 80 miljoen euro uitgeven in Alkmaar. Dat geld komt vooral bij de horeca terecht. Bestedingen bij hotels, restaurants en cafés bedragen jaarlijks bijna 65 miljoen euro. Alkmaar is daarnaast een van de populairste winkelsteden van Nederland. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
7: Hi! This is...
8: Classics Dance Party.

0: Mix Dance Party met Tom Alberda.
1: En daar ben ik dus. En Lowdown, dat is wat je net hoorde, is typisch een plaat wat heel lang geleden in discotheken wel regelmatig werd gedraaid. Niet al te veel, maar hij werd wel gevraagd. En ook aangevraagd, net als deze. Zo werd de volgende plaat wordt ook aangevraagd door eentje uit Eindhoven. En die zei van, Tom, jij draait bijna nooit iets van Patti LaBelle. Kan jij een release draaien? Nou ja, tuurlijk. Wie ben ik om dat tegen te spreken? Bij deze. Patti LaBelle op Radio 80.

Dan zie je maar weer, dit is een interactief programma. En je hoeft maar een keer te roepen. En ja, het kan zomaar zijn dat jouw plaat dan hier op Radio 80 te horen is. De volgende plaat is ook aangevraagd. En er zijn verschillende vormen van opnames hebben er plaatsgevonden. En ze hebben ook de hitlijsten en zo bestormd. Onder andere door de Rolling Stones, door Elise. En wij draaien hem natuurlijk van Donna Summer. En dan heb ik het natuurlijk over Hotspot. Heerlijke plaats.

dat dat toevallig door meerdere groepen, bands of wat dan ook is uitgebracht. Maar dat hoeft dan niet per definitie wel dezelfde nummer te zijn. Ze mogen dan wel dezelfde titel hebben, maar misschien wel heel anders klinken.

een van de nostalgische nummers. De Gebrothers Johnson. Staan. Een onvervalse 12 inch. En dat kan alleen maar bij radio, dacht ik, bij de Classic Dance Party. Op dit mooie station.

erg fijn dat je een interactieve show hebt. Want dan krijg je ook meteen weerwoord. Degenen die nu pas ingeschakeld hebben, die hebben dat natuurlijk gemist. In het begin van de uitzending heb ik Queen in combinatie met Genesis gedraaid. Dat was in mijn beleving een ultimate mix van kwaliteit. Maar ik kreeg meteen een weerwoord van Tom. En dat weerwoord dat kwam uit Groningen. Die zei van, jongen, dit is leuk en aardig, maar jij belooft mij nu al weken om Queen te draaien. Samen met George Michael. En wie ben ik dan om dat tegen te spreken?

0: De doodgewerfde opvolger van Freddie Mercury. Maar ja, helaas, hij is het zelf ook niet meer. En dan heb ik het over George Michael. Maar ja, daar tegenover doet Adam Lambert het erg goed. En je hoort hem helemaal op jouw Radio 80. We gaan vlug naar het journaal en de reclames. We zijn zo bij je terug.
1: Verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning, het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in perioden zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
8: Dit is Classics Dance Party. Met Tom Alberda.
0: hier zijn we weer. Ah, nog eventjes en dan denk ik bij mijn eigen man. We gaan weer een uurtje knallen. En hoe? Het kan gewoon niet te gek. Wat hebben we nog allemaal? We hebben zometeen Edwin Starr, we hebben de Richie Family. En nog veel en veel meer. En in de tweede helft van dit uur, ja, je weet het. Een bijzondere plaat waar we een extra spotlight op gaan zetten. En dan zeg ik het heel netjes. Even een tipje van de sluier. Ze hebben ooit het Euro Songfestival gewonnen. Hey. En wat zou dat dan zijn? Laten we maar snel beginnen, man.

daarop klikt, dan kom je automatisch in de chatroom. En dan kun je zo lekker spouwen met, en stoeien met ons over muziek. En dan kun je ook rechtstreeks je verzoekjes aanvragen. Hoe makkelijk kan het zijn? Maar laten we maar beginnen met eentje. En eentje de beste. En niet zomaar. Een onverwalte 12 inch. Want dit is namelijk Edwin Starr. En ik doe het om met, in contact te blijven met jullie. Heerlijk is dat.

Dit heeft natuurlijk geen uitleg nodig. Dit is natuurlijk D-Train. Als je vroeger in de grote discotheken kwam, dan was deze plaat min of meer een begrip. You're the one. En dan heb ik het natuurlijk over D-Train. Herken je deze plaat ook al? Finally! En dat allemaal op jouw radio 80. Zoals ik al in het vorige uur ook al gezegd heb, van mij mag je de muziek rustig wat harder zetten. En de deuren wagenwijd open, de stoelen en tafels aan de kant en helemaal wild uit je dak gaan. En dat kan alleen maar met dit soort muziek uit de vroegere discotheekentijdperk. En dan proberen we zo meteen het tempo nog een klein beetje op te voeren. Dus je weet maar nooit. Je kunt alle kanten op, zelfs de goede bij ons. En dat kan allemaal bij jouw Radio 80.

0: Met een heerlijke bass. Als je nou toevallig op een netje op de vloer... Ik denk dat jullie echt blij zullen zijn met jouw platen. We hebben nog één plaat. Ja, onderbreking. Nu zijn we klaar. Dit is The Rich Fucking and Me.
1: I'm traveling through this game called life.
0: Ik denk dat jullie echt blij zullen zijn met jouw platen. We hebben nog één plaat. Ja, onderbreking.

organisatie ontstond een tekort van 20.000 euro. De helft daarvan is inmiddels opgelost. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. Zonder extra steun komt het evenement in gevaar. Vrijdagavond zijn op de N203 bij Castricum meerdere mensen gewond geraakt bij een zware botsing. Twee auto's kwamen bijna frontaal op elkaar.

0: Eén reed richting Heilo, de ander kwam uit Uitgeest. Drie ambulances kwamen ter plaatse. Twee slachtoffers raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk dicht. De politie onderzoekt de oorzaak. In een huis aan de Esdoornlaan in Ouddorp is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg melding van een dakbrand, maar bij aankomst bleek de brand aan de achterzijde op de zolderverdieping te woeden. De brandweer kreeg het vuur met een hoge drukspuit onder controle, maar toen was al wel aanzienlijke schade ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De stad Alkmaar verdient tientallen miljoenen aan het toerisme. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van Randstad. In dat onderzoek wordt becijferd dat toeristen jaarlijks ruim 80 miljoen euro uitgeven in Alkmaar. Dat geld komt vooral bij de horeca terecht. Bestedingen bij hotels, restaurants en cafés bedragen jaarlijks bijna 65 miljoen euro. Alkmaar is daarnaast een van de populairste winkelsteden van Nederland. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Hi! This is...
2: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dan ben ik dus, en laten we heel reëel zijn, je hoorde Odyssey. En use it up and wear it out. En dat allemaal op jouw radio. De vaste fans, die weten nu ook vast en zeker wat er nu komen gaat, toch? Want we gaan dat nummertje weer even eruit lichten.

rock and roll gebracht. En dat was niet helemaal duidelijk, maar oké. Okay. De smaken kunnen verschillen. Later in hebben ze aan de voorrondes van de Eurosong Festival meegedaan. Als vertegenwoordiging van de Verenigd Koninkrijk. Vervolgens hebben ze toen ook de finale gehaald van de voorrondes. En je voelt het eigenlijk al. Het was hun debuutsingle. En niet zomaar een debuutsingle, maar echt een wauw. Je kunt ervan houden of niet. Hij stond in de Nederlandse top 40 in 1981. Op de eerste piekpositie. Dus wel nummer 1. En stond er 12 weken in. Haalde 387 punten. En zo.

social media, maar omdat jullie daar nou bij gebaat zijn, ik heb daar mijn twijfels over. Dit is in ieder geval de plaat van deze week. De single die de hele wereld, of in ieder geval Europa, deed verbazen. Maar dan heb ik het over Buckfest. Make your mind up.

ik laat het heel eerlijk zijn. Hij is in mijn hele carrière is hij 3 keer bij me aangevraagd. En nu heb je hem dus ook bij radio. Dacht ik gehoord. Maar of dat het terecht is of dat het de megaplaat is van deze week, dat mogen jullie zelf invullen. Back fast. Make your mind up. Dan is dit toch van een heel ander kaliber. De Jackson 5. Schud maar lekker met dat lichaam. Shake your body. Bijna alles is mogelijk bij Radio Tactic.

Je kent eigenlijk wel een structureel probleem van de Classic Dance Party. We hebben veel te veel muziek en veel te veel verzoekjes om dat allemaal in 2 uur te proppen elke zaterdag. Maar ik, ja, helaas, ik moet deze week ook weer even af laten weten. Dit is een van de laatste. The Gibson Brothers and Cuba. Hoppa!

En jullie hebben het natuurlijk al lang in de gaten. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. Helaas, deze plaat die moet je een andere keer te goed houden om hem helemaal te horen. Maar dat is natuurlijk geen probleem. Je vraagt hem gewoon opnieuw aan en dan binnen de kortste keren zit hij weer in de uitzending. Wat mij betreft hoef je zo meteen de radio niet uit te zetten, want Radio 80 is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met de beste muziekmix en de juiste info. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren en zeer zeker tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Zijn we er weer. Met nog veel meer van die onvervalste discothekenknallers. Want het zit er helaas weer op voor mij, broer, deze week. We gooien de deur heel hard dicht. Nou ja, heel hard. Tot aan de reclame in het journaal. Tears for Fears and Chains. Wat mij betreft, tot volgende week. Hoi.

langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's is er altijd wat te vinden voor de echte muziekliefhebber. Zowel de nieuwe titels als de oude klassiekers.

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Een auto is vrijdagavond in een sloot beland langs de Klaassen en Evendijk in Bergen nadat hij moest uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee hebben een succesvolle inwonersbijeenkomst gehouden in hun strijd tegen sloop en nieuwbouw. Dorpscentrum Post aan Zee zat vol en bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Kennemer Wonen onderzoekt nog wat beter is, nieuwbouw of renovatie, maar de bewoners vrezen dat het nieuwbouw wordt. Door veel aandacht te genereren hopen ze renovatie af te dwingen. De Alkmaarse bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. Sanquin meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert Sanquin de tijd te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. Alkmaar wist mogelijk toch eerder van de komst van statushouders in een hotel. Het COA plaatste de statushouders op 20 maart... en zou het college er pas een dag van tevoren over hebben geïnformeerd. Maar raadslid Jelle Wittebrood van Forum voor Democratie zegt stukken te hebben ingezien die een ander verhaal vertellen. Het college wist volgens hem wel eerder van de opvang af.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11, live in concert.
0: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11, live in concert.

flat in Egmond aan Zee hebben een succesvolle inwonersbijeenkomst gehouden in hun strijd tegen sloop en nieuwbouw. Dorp Ter Post aan Zee zat vol en bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Kennemer Wonen onderzoekt nog wat beter is, nieuwbouw of renovatie, maar de bewoners vrezen dat het nieuwbouw wordt. Door veel aandacht te geven ze renovatie af te dwingen. Spoorbeheerder ProRail wil de spoorlijn door Heiloo stiller gaan maken. De drukke spoorlijn gaat dwars door het dorp. De treinen komen dicht langs de huizen. Met onder meer schokdempers en geluidsschermen wil de spoorbeheerder de overlast van het treinverkeer beperken. De schermen worden zo vormgegeven dat ze niet storend zijn in het dorpsgezicht van Heiloo. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in 2027. Horecazaken in de gemeente Dijk en Waard mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders van Dijk en Waard besloten. Het college reageert daarmee op raadsvragen van het CDA en op verzoeken van ondernemers. Horecazaken kunnen voor de ruimere openingstijden een ontheffing aanvragen. Het WK wordt gehouden in Mexico, Canada en VS en begint op zo'n Zuid-regio binnen een half uur land.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

klinkt dan heel erg mooi. Maar ik verwacht hier een heel groot koor. Ik dacht namelijk net dat er 200 man stonden. Pech over de gekgade staan hier gewoon makkelijk 5000 man. Dus dat moet veel groter klinken dan. Dat gaan we even proberen. En toch voor de mensen die het niet kennen, het zijn maar twee zinnen. Ik wil ze eventjes voor. Komt ie aan. Daar doen we.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Het historische evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar heeft nog 10.000 euro nodig om door te gaan. Het evenement staat gepland voor 6 en 7 juni. Door hogere kosten voor veiligheid en organisatie ontstond een tekort van 20.000 euro. De helft daarvan is inmiddels opgelost. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. Zonder extra steun komt het evenement in gevaar. Vrijdagavond zijn op de N203 bij Castricum meerdere mensen gewond geraakt bij een zware botsing. Twee auto's kwamen bijna frontaal op elkaar. Eén reed richting Heilo, de ander kwam uit Uitgeest. Drie ambulances kwamen ter plaatse. Twee slachtoffers raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk dicht. De politie onderzoekt de oorzaak. In een huis aan de Esdoornlaan in Ouddorp is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg melding van een dakbrand, maar bij aankomst bleek de brand aan de achterzijde op de zolderverdieping te woeden. De brandweer kreeg het vuur met een hoge drukspuit onder controle, maar toen was al wel aanzienlijke schade ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De stad Alkmaar verdient tientallen miljoenen aan het toerisme. Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek van Randstad. In dat onderzoek wordt becijferd dat toeristen jaarlijks ruim 80 miljoen euro uitgeven in Alkmaar. Dat geld komt vooral bij de horeca terecht. Bestedingen bij hotels, restaurants en cafés bedragen jaarlijks bijna 65 miljoen euro. Alkmaar is daarnaast een van de populairste winkelsteden van Nederland. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

songs en hits en melodietjes die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje, altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou, altijd man, altijd vrouw. Ieder vers en

hadden Julia, daar is de liefde voor bedoeld. Romeo en Julia, en dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta, nooit in de zon, nooit in het licht. Nooit op een feestje, met ontroerde ouders. Geen serpentines versierde tent, geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het happy end.

van mij rond. En wee degene die het waagde om te zeggen dat hij de grappen van mij niet zo aardig vond. Ook de kritiek die men mij toedacht in de kranten.

En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, oh, ik zal het nooit vergeten.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek. Dat ik straks iemand nog mis.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubering met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgt het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden. In Leerbroek in Utrecht is gistermiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of een meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Vreulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. In de Eredivisie is gisteravond 2 keer gelijk gespeeld. NEC tegen Telstar werd 1-1 en Ajax-PSV eindigde in 2-2. Eerder op de avond wist Excelsior wel te winnen. Tegen FC Groningen werd het 3-2. En FC Utrecht won met 2-0 van NAC Breda. Het weer in het midden en noorden van het land. Regen- en onweersbuien met lokaal ook kans op hagel en windstoten. In het zuiden klaart het al iets op. Vannacht nemen de buien in het hele land verder af. Komende dag is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust